0: continuo.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Colombia is het aantal doden na de aardbeving opgelopen tot zeker 132, dat melden Colombiaanse media. Er is ook sprake van bijna 600 gewonden en hulpverleners zijn nog altijd op zoek naar slachtoffers onder het puin. De noodtoestand is er van kracht en er zijn al tientallen naschokken gemeten. De Vlaamse Eline Verschuren is met een vriendin op vakantie in Colombia. Ze maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum.
2: Wat mij wel opviel is dat de bevolking heel lief en heel solidair is ten opzichte van elkaar. Toen er bijvoorbeeld geen bereik was of internet, was er één man in het dorpje die op een of andere manier toch wifi had in zijn huis en die dan eigenlijk mensen binnenliet, waaronder wij ook, zodat wij even van de wifi konden gebruikmaken om onze familie te contacteren. Dus dat was wel heel mooi.
1: De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was toen op de terugweg van een festival. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het parket.
3: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: De man had te veel gedronken op het moment van de feiten. Voor drugs testte hij negatief. Sport. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkanza België een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. Tijdens de halve finales kreeg ze last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
4: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit. Il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillé de bronze au championnat d'Europe.
1: En op de 5000 meter is Isa Kimeli 9e geworden. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden dan. Donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Colombia wordt volop gezocht naar slachtoffers na de zware aardbeving. De dodentol loopt daarop. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. En de eerste medaille voor ons land is binnen op het EK Atletiek. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia in Latijns-Amerika blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 132 doden en 570 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal vermoedelijk nog stijgen, want in afgelegen gebieden is er nog veel onduidelijkheid. Katrien van der Schoot.
1: Het is al pikdonker in Pereira, de stad waar de meeste slachtoffers zijn gevallen. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. De nieuwe president, Delays Prijelja, heeft een noodtoestand afgekondigd. Op verschillende plaatsen is ook de avondklok ingesteld, want er wordt gevreesd voor plunderingen, zegt de burgemeester van Cali.
2: We hebben amenazas de saqueo. Por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali.
1: Ook naschokken zijn een probleem en veel afgelegen gebieden zijn onbereikbaar. Toch zijn de Colombianen moedig en solidair, zegt de Vlaamse Eline Verschuren, die op reis is vlakbij het epicentrum.
3: De meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten hier verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen.
1: Internationale hulp is onderweg en intussen zoeken de Colombiaanse reddingswerkers voort.
0: Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij leed aan een zeldzame ziekte, een verouderingsziekte, progeria. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was DJ en influencer en hij was heel positief ingesteld. Daar sprak hij 4 jaar geleden nog over in het VRT1-programma Iedereen Beroemd.
4: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij, jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuisgekomen en ik heb gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien, kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan.
0: Waaraan Michiel overleden is, is niet duidelijk, maar het was bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Michiel van de Weert woonde in Diepenbeek in Limburg. Burgemeester Rick Kriekels noemt hem een inspiratie voor velen.
5: Er wordt soms in deze maatschappij heel veel geklaagd en gezaagd over prullen. Maar als we dan zien hoe Michiel in het leven gestaan heeft en zijn zus nu in het leven staat, kan er alleen heel, heel veel bewondering voor hebben. Heel, heel dankbaar zijn en 2 voetjes op de grond, alle dagen genieten van het leven. En Michiel was een voorbeeld voor velen, ondanks zijn beperkingen, toch altijd heel vrolijk. Chapeau, een voorbeeld voor velen en zeker voor mij.
0: Het voedselagentschap FAVV roept scharreleieren terug van het bedrijf Larco, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. Alle eieren hebben een stempelcode. De codes van de eieren die teruggeroepen worden kan je terugvinden op onze website vrtnieuws.be en die van het FAVV. Het advies is om deze eieren niet op te eten, maar ze terug te brengen naar de winkel. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend om het aantal vaccinaties voor kinderen flink te verminderen en gecombineerde vaccins op te splitsen. Trump wil daarmee naar eigen zeggen de autisme-epidemie in het land terugdringen. Steven de Kranen in Washington DC, er kwam onmiddellijk kritiek op die uitspraken.
6: Ja, dat klopt. Dokters, wetenschappers en andere politici noemen de uitspraken van de Amerikaanse president gevaarlijk. Er is statistisch geen bewijs dat er meer autismegevallen zijn door het vaccinatiebeleid. Trump gelooft dat wel en wil daarom dat kinderen nog maar ingeënt zullen worden met vaccins tegen maximaal 11 in plaats van 18 mogelijke ziektes. In het decreet staat ook dat de gecombineerde vaccinatie tegen mazelen, de bof en de rode hond beter volledig opgesplitst wordt in verschillende aparte inentingen. Ook dat vinden dokters onnodig, omslachtig. Niet onbelangrijk, hoewel Trump dit federaal wil veranderen, kan hij vaccinaties niet zomaar verbieden of verplichten. Want het zijn de afzonderlijke staten zelf die beslissen over de vaccinatieplicht voor scholen en crèches.
0: Dankjewel, Steven. Sport. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkanza België een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. Een verslag van Simon van Klaanbeke.
7: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde zorgde Delphine een kans op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkansa sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkansa bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: Tijdens de halve finales kreeg Nkansa last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze dat eerst niet geloven.
8: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement, j'ai couru sans savoir. Et quand j'ai vu 3, je me suis dit, il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
0: En op de 5000 meter is Isa Kimeli negende geworden. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op die afstand. Het weer. Vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. En donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. De aardbeving in Colombia, daarmee begon dit nieuws. Hulpverleners zoeken volop naar mensen onder het puin. Het aantal doden is er intussen opgelopen tot 132 en honderden mensen zijn ook gewond. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus en we beginnen deze ochtend tussen de maïsvelden met Cornyards, een traditional uit Schotland, maar de whisky is voor straks. Eerst koffie.

Le poème harmonique tussen de maïsvelden met Cornyards. En ik ben heel benieuwd waar Sander de Kere ons zo meteen mee naartoe neemt, want hij heeft voor ons ook nog een hidden gem na dit Catalaans lied over een meisje dat haar mama smeekt om een pop voor haar te kopen met mooie ogen en krullend haar.

0: Twee mooie stemmen bij elkaar van Montserrat Figueras en Arianna Saval met Marreta, Marreta, non faces plorar.
1: Hidden Gems.
0: Op vakantie gaan in eigen land was nog nooit zo gemakkelijk, want al de hele zomer gaan wij op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Die verzamelen we allemaal op onze grote ontdekkingskaart op VRT Max. En Sander de Keren, die heeft ook nog een tip. En ik dacht, ik ken hem ondertussen een beetje, dus dat wordt een kerkhof of zo. Maar nee, het is deze plek in Brussel geworden.
2: Je komt daar aan in Ukkel, in een mooie residentiële wijk. En plots denk je van, oh, al die huizen, kon ik daar maar binnen? En dan, ah, je kan hier binnen in een huis. Het is het Van Buren Museum. Het is een huis met supermooie tuinen, dus perfect voor de zomervakantie. Het is ongelooflijk goed bewaard, want het is een villa uit 1928 in de Art Deco-stijl. Ik ben wel fan van die periode. Het staat vol met zeldzame meubels, tapijten, glas- en loodramen. Het is een soort van totaal kunstwerk. Dus elk stukje meubel, het kleinste zitbankje, elke kader, elk raam, elke schakelaar, is allemaal op elkaar afgestemd. En er staat ook een piano. En daarom is het mijn hidden gem. Het is dus een huis van een privébankier, dus van David Michel van Buren uit Nederland en zijn vrouw Alice Piet. En ze hadden heel goede contacten met Sergei Diaghilev van Les Ballets Russes in Parijs, met koningin Elisabeth, die is daar ook geweest voor huiskamerconcerten. En Erik Satie, want die piano die is misschien ooit wel ook geweest van Erik Satie. Ze hebben het blijkbaar aangekocht in 1924 in een pianozaak in Sint-Gilles. En er wordt dus gezegd dat die piano, die Blüthner piano, ooit van Erik Satie is geweest. Satie leefde tot 1925 en blijkbaar zou Satie die piano ooit vergeten zijn toen die in herstelling was in de fabriek. Het is een nogal vaag verhaal. De vraag is ook, hebben die mensen van Buren, hebben zij ooit Erik Satie ontmoet? Ik wil het geloven. Ik wil eigenlijk geloven dat Satie ook aan die piano zat in dat huis. Ja, het is fantastisch. En dus, die piano staat in de woonkamer. En dan kijk je ook uit op die tuinen. Het zijn fantastisch grote tuinen. Ja, er zijn zoveel mooie plekjes waar je even tot rust kunt komen in die warme zomerdagen. En denken dat dat huis van jou is. Dat idee op zich, daar word ik al gelukkig van. Dan die piano die misschien wel van Satie was. Wat heb je nog meer nodig in de zomer? Het is een fantastische plek.
0: En ik kan hem alleen maar gelijk geven. Het is inderdaad een prachtig huis, het Van Buren Museum in Brussel. Met misschien wel de piano van Erik Satie, de hidden gem van Sanders. En laat zeker weten, als u ook zo'n bijzondere plek kent, dan geven we die ook een pin op onze kaart op VRT Max.

Twee lullabies na elkaar. Eerst van Goran Bregovic uit de film La Reine Margot. En daarna een wiegelied van Lodewijk Mortelmans door sopraan Hendrikje van Kerkhoven. Maar u in slaap wiegen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik haal er snel een paar strijkers bij. Het Amsterdam String Quartet. En zij nemen ons mee naar het nieuws van 7:30 met een strijkkwartet van Joseph Haydn.

0: Het Amsterdam String Quartet met een strijkkwartet van Joseph Haydn. En het is 7:30. Toon Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Toon, in Colombia loopt de dorrentol op na een zware aardbeving.
1: Ja, er zijn al 132 doden geteld en bijna 600 gewonden. De noodtoestand is er van kracht en er zijn ook al tientallen naschokken gemeten. De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij leed aan progeria, een zeldzame verouderingsziekte. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was bekend onder meer als DJ en influencer. En op sociale media betuigen nu heel veel mensen hun steun. En op het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkanza ons land een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter en op de 5000 meter is Isaac Kimeli negende geworden. En het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De krantencommentaren.
2: De paus deed zondag in zijn Angelus nog eens een oproep om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar hij lijkt stilaan de enige, merkt Ruben Mooijman op in de Standaard. Nog niet zo heel lang geleden wou Donald Trump ook het bloedvergieten stoppen. Dat had vooral te maken met zijn ego, maar er werden tenminste pogingen ondernomen. Nu is de aandacht van Trump naar Iran gegaan. En die pogingen zijn stuk gelopen op de onbuigzaamheid van Poetin. Tegelijk wordt het steeds moeilijker om het Kremlin nog onder druk te zetten met sancties, zonder ook de eigen Europese economische belangen te schaden. En die sancties halen toch al weinig uit, zolang niet-westerse grootmachten het Kremlin wel blijven steunen. Het lijkt dus onvermijdelijk dat het conflict voortduurt. Maar Europa zou toch moeten nadenken over een manier om tot een vergelijk te komen. Al was het maar uit respect voor alle onschuldige burgers die het conflict al met hun leven hebben moeten bekopen. En, zo benadrukte paus Leo, daar zijn ook kinderen bij. De defensiestaf van het Belgisch leger heeft gekozen voor nieuwe wagens, weliswaar van een Europees merk, maar die in China zijn geassembleerd. Een blunder, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Want auto's vandaag zijn rijdende datacenters vol sensoren, camera's en software. Als politici en journalisten naar China reizen, gebruiken ze wegwerptelefoons, gehuurde laptops en afgeschermde nummers om spyware tegen te houden. En nu laat Defensie zich verleiden tot goedkope Chinese wagens, waar dan dure veiligheidsonderzoeken op moeten gebeuren. Sinds Trump verzetten we ons al feller tegen de VS dan tegen China. Maar handel en nationale veiligheid zijn twee verschillende zaken. Met kritieke infrastructuur en defensielogistiek moet je anders omgaan dan met de import van speelgoed of kleding. Wie spionagegevoelige technologie binnenhaalt uit een regime dat mensen beknot en die technologie voorrijdt tot het hart van onze nationale veiligheid, haalt mogelijk een paard van Troje binnen. Het Assize-proces over de gruwelijke dood van Raoul, de jongen van 9 die werd doodgemarteld door zijn ouders, is nog maar net achter de rug en daar duikt een nieuwe zaak op, de dood van Hamza, 7 jaar. Uit de eerste bevindingen blijkt dat hij opgroeide in een ronduit precaire en risicovolle situatie. Waarom zijn er geen maatschappelijke knipperlichten gaan branden? Dat vraagt Peter Meilemans zich af in Nieuwsblad. Met een oom en een moeder die gekend waren bij de politie, moeten de signalen toch zichtbaar zijn geweest. Hier ligt werk voor de beleidsmakers, om ervoor te zorgen dat informatie wordt doorgegeven van politie naar maatschappelijk werkers tot het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, om de situatie te monitoren en op te volgen. Daar bestaan vandaag genoeg communicatiemiddelen voor. In Vlaanderen zijn we geneigd ons niet te moeien met wat er achter de gordijnen gebeurt. Als het om tekenen van kindermishandeling gaat, zou het toch wel moeten. En dat kan perfect anoniem, want er mocht geen Raoul meer komen en nu is er toch Hamza. Kent u MySpace nog? De vroegere sociale netwerksite waar je als gebruiker onder meer foto's, video's, muziek en blogs kon onderbrengen. MySpace ging al in 2001 offline, maar de eigenaars overwegen een comeback. En dat zorgt voor een golf van nostalgie. Maar die is toch vooral een verlangen naar digitale autonomie, schrijft Barbara de Bussere in De Morgen. Want sociale media zijn drastisch veranderd sinds 2001 en eigenlijk asociale media geworden. Amper de helft post nog zelf persoonlijke verhalen. De meesten scrollen en gaan hier en daar in op clickbait, waar dan grof geld aan wordt verdiend. Of de socials zijn vitrines voor zelfverbetering en zelfverheerlijking, waar je jezelf verkoopt en likes scoort alsof het een tweede onbetaalde job is. Gewoon wat aanrommelen zoals op MySpace is er niet meer bij. De algoritmes van vandaag hebben niet alleen sociale media veranderd, ze hebben ook ons veranderd. Sociale media die echt verbinden zijn verdwenen onder druk van de aandachtseconomie. Maar meer en meer mensen haken weer af. En ook de romantisering van MySpace maakt duidelijk dat we steeds meer zoeken naar een antidotum. Het is dinsdag 11 augustus, ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Less is more, daar deed de Tsjechische componist Frans Xaver Richter duidelijk niet aan mee. Hij schreef liever Grand Symphonies, dus hoe meer muzikanten, hoe beter. En dit was nummer 7 door The Academy of Ancient Music.

De ring aan meinem finger, een lied van Robert Schumann. Of zoals Beyoncé zou zeggen, if you like it, then you should put a ring on it. Maar dit was niet Beyoncé, maar wel mezzosopraan Anne-Sophie von Otters en pianist Bengt Forsberg. En van deze gitarist moesten we begin dit jaar afscheid nemen. Ralph Towner, zijn grote liefde, was de akoestische gitaar. Het liefst speelde hij ook helemaal alleen. Want, zei hij ooit, de gitaar is zo veelzijdig dat je zelfs in je eentje als een heel ensemble kan klinken.

De Amerikaanse gitarist Rolf Towner met If. En van de ene Rolf naar de andere, want dit is een stukje uit het hoboconcerto van de Britse componist Ray Vaughan Williams.

Oboist Neil Black en het English Chamber Orchestra in het hoboconcerto van Ray Vaughan Williams. En de Britse komiek Ricky Gervais is terug met een nieuwe reeks Alley Cats. Een animatiereeks over, jawel, katten. En Robin Bros die heeft de reeks al bekeken, dus hij komt straks langs voor een klein kattenwasje na 8:00.

0: 8 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Colombia wordt volop gezocht naar slachtoffers na de zware aardbeving. De dodentol loopt op. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. En de eerste medaille voor ons land is binnen op het EK Atletiek. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia in Latijns-Amerika blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 132 doden en 570 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal vermoedelijk nog stijgen, want in afgelegen gebieden is er nog veel onduidelijkheid. Katrien van der Schoot.
1: Het is al pikdonker in Pereira, de stad waar de meeste slachtoffers zijn gevallen. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. De nieuwe president, De La Espriella, heeft een noodtoestand afgekondigd. Op verschillende plaatsen is ook de avondklok ingesteld, want er wordt gevreesd voor plunderingen, zegt de burgemeester van Cali.
2: We hebben amenazas de saqueo. Por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali.
1: Ook naschokken zijn een probleem en veel afgelegen gebieden zijn onbereikbaar. Toch zijn de Colombianen moedig en solidair, zegt de Vlaamse Eline Verschuren, die op reis is vlakbij het epicentrum.
3: De meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten hier verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen.
1: Internationale hulp is onderweg en intussen zoeken de Colombiaanse reddingswerkers voort.
0: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel kwam toen terug van een festival, de vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht, zegt Marijke Teunis van het parquet.
4: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: De man had te veel gedronken op het moment van de feiten. Voor drugs testte hij negatief. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij leed aan progeria, een zeldzame verouderingsziekte. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was DJ en influencer en hij was heel positief ingesteld. Daar sprak hij 4 jaar geleden nog over in het VRT1-programma Iedereen Beroemd.
5: Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt. Ik zie wat morgen brengt en morgen kijken wat de dag daarna brengt. En zo ga ik door het leven.
0: Waaraan hij overleden is, is niet duidelijk, maar het was bekend dat hij een hartoperatie moest ondergaan. Op sociale media brengen heel wat mensen hulde aan Michiel van de Weert, onder meer komiek William Boeva, influencer Average Rob en rode duivel Thibaut Courtois betuigen hun medeleven. Courtois kent Michiel van zijn periode bij Racing Genk, Michiels favoriete club. De club looft hem om zijn positiviteit, zegt woordvoerder van Genk Erik Gerrits.
6: Als we aan iemand inspiratie kunnen opdoen, als we naar iemand kunnen kijken met buitengewone levenslust en heel veel wilskracht, is het Michiel wel. Michiel mag echt een inspiratie en een voorbeeld zijn voor velen. Men keek gewoon naar Michiel en Michiel was gewoon een zonnetje, was een trouwe supporter, net als die vele tienduizenden anderen die er elke wedstrijd waren. En Michiel werd ook wel op handen gedragen, dus door de andere supporters, kreeg heel veel high fives.
0: De club bekijkt nog hoe ze hem zullen eren. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Russische olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Gisteren vielen nog 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een andere Russische olieraffinaderij ver in het binnenland. Dat is vooral te danken aan de nieuwe eigen drones van Oekraïne, zegt defensie-expert Patrick Bolder.
7: Vroeger dachten we van Rusland is sterk, want het is een groot land. Tegenwoordig is die hele grote uitgestrektheid van Rusland niet meer een kracht geworden, maar een zwakte. Want dat betekent dat Rusland ook heel slecht alles kan verdedigen. En de Oekraïners zijn erin geslaagd, met name die raketten, die Flamingo-raket, die kan 2000 kilometer ver wegkomen. En als je dan ook nog eens een keer met behulp van de juiste militaire informatie een ideale route kunt zoeken, ja, dan wordt zo'n raket ook heel moeilijk te onderscheppen. En dan heb je een grotere kans dat die doel gaat raken.
0: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen en 20 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Sport. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkanza België een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. Een verslag van Simon van Glabeke.
8: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
0: En op de 5000 meter is Isaac Kimeli 9e geworden. Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of 35 graden worden. De aardbeving in Colombia, daarmee begon dit nieuws. Hulpverleners zoeken nog volop naar mensen onder het puin. Het aantal doden is er intussen opgelopen tot 132 en honderden mensen zijn ook gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen. Als uw kinderen of kleinkinderen deze vakantie voor de 100ste keer een toneeltje willen opvoeren, laat ze vooral doen, want zo is het voor Edward Elgar ook ooit begonnen. Samen met zijn broers en zussen verzon hij het ene toneelstuk na het andere en later schreef hij er ook deze muziek bij, The Wand of Youth, de toverstaf van de jeugd.

Ja, toneeltjes spelen. Je ziet waar het allemaal toe kan leiden. Het eerste deel uit The Wand of Youth van Edward Elgar door Jack Jeremijev, St. Martin in the Fields. En acteur en komiek Ricky Gervais heeft twee grote liefdes, zwarte humor en katten. Op zijn Instagram-pagina staan bijna meer foto's van zijn kat Pickle dan van hemzelf. En nu krijgen katten zelfs de hoofdrol in zijn nieuwe animatiereeks Alley Cats op Netflix. En of die ook van de poes is, dat vraag ik zo meteen aan Robin Broos.

0: Geef je over aan de wind die je naar huis voert. Joyce DiDonato met Lean Away van Jean Shear.
1: Espresso.
0: Schattige kattenfilmpjes. Daar staan er op YouTube genoeg van. Katten die in veel te kleine dozen kruipen, piano spelen of in de lucht springen wanneer ze een komkommer zien. U kent de video's ongetwijfeld, maar een hele animatiereeks over katten. Daarvoor moet je op Netflix zijn, want daar kan je nu kijken naar Alley Cats. Een reeks voor liefhebbers van katten en van Ricky Gervais en Robin Broos. Ik ben allebei, dus ik ben zeer, zeer benieuwd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Robin, misschien moeten we eerst beginnen met een kleine waarschuwing, want iedereen die nu denkt yes, een gezellige kattenreeks om met het hele gezin te bekijken, dat is Alley Cats niet, hè?
2: Niet doen. Nee, voor alle duidelijkheid niet doen. Het is inderdaad, zoals je zei, bedacht door Ricky Gervais, het brein achter The Office.
0: Maar ook... Gervais, moeten we zeggen. Okay.
2: In het Engels zeggen ze Gervais, maar in het Frans... Zoals de yoghurtjes.
0: Het is Gervais, dacht ik. Ja, oké, okay, zwart.
2: Maar dat is oké, hè. we kennen hem ook van Extras en van die heel donkerkomische reeks Afterlife. Mm-hmm. Die comedian heeft de afgelopen jaren ook heel vaak zaalshows gemaakt die dan op Netflix te zien zijn. En wie die gezien heeft, die weet twee dingen. Die man neemt geen blad voor de mond.
0: Nee.
2: En hij is een grote dierenvriend en activist. Dus je kan je voorstellen, als die twee werelden samenkomen, dan durft het wel eens te schuren.
0: Mm-hmm.
2: Nu, ik ben zelf ook een heel grote kattenvriend en ik ben een grote liefhebber van animatie. Maar ik denk... dat als je bijvoorbeeld, stel nu dat je zegt van ik haat katten en ik haat animatie, dan is deze reeks ook misschien wel iets voor jou. Omdat het over humor gaat en omdat we eigenlijk heel erg met katten kunnen lachen. Stel, hè, je denkt van, moet ik nu als volwassene nog kijken naar tekenfilms? En het is van The Simpsons geleden dat ik nog eens iets zag hè, dat getekend is. Ja, het is humor voor volwassenen en het durft soms ook wel een keer echt kinderen niet toegelaten te zijn. Ja, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, maar het is dus, zeg je, zelfs een reeks voor mensen die absoluut niet van katten houden, maar het gaat wel over katten.
2: Ja, maar die katten zijn zo stom dat als je katten haat, dat je kan denken van, zie je wel?
0: Oké, maar waarover gaat het dan? Kort,
2: ja, dus het gaat over een groepje katten, onder leiding, of ja, een soort van leiding, een soort van gemakzuchtig gezag van Gus. Dat is een gezette, rosse straatkat en die wordt ingesproken door Ricky Gervais zelf. En die woont samen met een groepje lotgenoten in een soort van kraakpand. Dat is een echt huis, zonder verlichting. Maar er is wel een tv wat nodig is, want vanuit hun luie zetel kunnen ze zo de wereld becommentariëren. En ze filosoferen onder elkaar ook wel over bijvoorbeeld de zin en de onzin van het leven.
0: Hmm.
2: Je hebt daar ook Pons. Pons is een kat die hen elke dag komt vergezellen, maar die heeft wel een baasje. Dus die heeft echt een lekker leven, die heeft elke dag eten, maar die komt zich ook gewoon moeien in de groep. En elk van die dieren heeft natuurlijk een uitgesproken, ridicuul, uitvergroot karakter. Een bepaalde eigenschap. Denk aan de zeven dwergen in Sneeuwwitje. Die hebben elke naam.
0: Sleepy, ja. Sneezy.
2: Ja, dus ja. Eigenlijk is dat hier niet anders. Je hebt de ruige kat, de dommige kat en ja, ook wel, en daarom net dat het misschien niet echt voor kinderen is, de seksueel geobsedeerde kat.
0: Uiteraard, die moet er ook zijn.
2: Ja, ik lees in de Britse pers heel veel negatieve reacties dat het te vaak gaat over genitalië. Dan denk ik, heb je al eens een kat de hele dag bezig gezien?
0: Ja, toch?
2: Ja, ik vind net de scherpte zit in die combinatie van slimme, bijna maatschappij-kritische humor en bij momenten ja, echt de hele, hele platte humor, zoals je die kan verwachten van ja, bepaalde personages die ik net heb geschetst.
0: Ja, en zoals je toch ook een beetje kan verwachten van Ricky Gervais, want we kennen hem natuurlijk in de eerste plaats als komiek, maar zit er in deze reeks, Robin, onder al die grappen ook nog een, ja, een echt verhaal?
2: Ja, het lijkt misschien maar een dun laagje dat er bovenop wordt gelegd, maar ik vind het wel vrij essentieel. Er zijn drie nevenpersonages die bijdragen aan een zekere gelaagdheid. Je hebt aan de ene kant Lara, dat is een sarcastische, vrouwelijke straatkat die af en toe aansluit en Gus heeft stiekem een oogje op haar. En als zij in de buurt is, dan gaat zekere gelaagdheid. Je hebt aan

0: En die kitten is haar huis kwijt en die vraagt hulp aan dat collectief straatkatten van... Kunnen jullie meehelpen zoeken naar mijn baasjes? En die bende blijft dan maar uitstellen, omdat dat nieuwe leven in de groep ja, plots hen zelf zo weer zin doet krijgen in het leven. Het geeft hen ja, een soort van doel. En dan maakt het allemaal... Ja, het is dan misschien wel soms vuilbekkend en gekscherend wat die katten allemaal doen. Maar het zijn die kleine dingen die mij af en toe ook wel heel erg week maken.
1: Wauw, een Robin Broos die week wordt van een bende vuilbekkende straatkatten. Dat ik dat nog mag meemaken.
0: Ja, kijk, ik geef toe, het is geen meesterwerk zoals The Office of laat staan zoals Afterlife. Maar dat heeft die pretentie ook niet. En dat is het mooie. Het is echt gewoon een goed uitgeschreven geanimeerde sitcom voor volwassenen die geen 21 afleveringen nodig heeft om een verhaal te vertellen. Het zijn 6 keer 17 minuten van grappen die vrijwel alleen Ricky Gervais kan maken. Hij kwetst nooit. Maar hij gaat ook geen onderwerp uit de weg. En ja, bon, als er dan af en toe eens een kat aan zijn of haar genitaliën likt, dan denk ik, dat is biologie.
1: Dat moet je er dan maar bij nemen. En ik heb het snel even uitgerekend. 6 keer 17 minuten, dat is toch geen 2 uur. Robin, ik heb in mijn leven al veel langer naar kattenfilmpjes gekeken. Dus dat moet wel lukken. Alley Cats van Ricky Gervais, nu op Netflix. Robin Broos, dankjewel voor de tip.
0: Met veel plezier.

Dustin O'Halloran met Arrival, muziek uit de film Lion. En de muzikanten van de Academy of Ancient Music zijn hier ondertussen ook gearriveerd. Net op tijd, want zij nemen ons mee naar het nieuws van 8:30.

0: The Academy of Ancient Music met een concerto con molti strumenti van Vivaldi. Het is 8:30 en Ton Janssens, er is nog nieuws uit Colombia?
1: Ja, er zijn tientallen naschokken gemeten na de zware aardbeving. Een aardbeving met een kracht van 7,4 gisteren. Zeker 132 mensen zijn daarbij gestorven en er zijn ook bijna 600 gewonden geteld. Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen. De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben alvast hulp aangeboden. Er komen veel reacties op het overlijden van Michiel van de Weert. Hij leed aan progeria, een zeldzame verouderingsziekte. Mensen met progeria worden gemiddeld 15 jaar. Michiel was 28 en een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Hij was bekend onder meer als DJ en influencer. En op sociale media brengen nu heel wat mensen hulde aan hem. En op het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze won brons op de 100 meter. En op de 5000 meter is Isaac Kimeli 9e geworden. En het weer vandaag zonnig met heel wat hoge wolken. Temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.
2: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

Heitor Villa-Lobos, de Braziliaanse componist, vergeleek zijn muziek wel eens met een waterval. Altijd stromend, altijd in beweging. Zelfs in dit korte pianowerk van hem, A Lenda do Caboclo, door Nelson Freire. Vorige week werden de genomineerden van de World Soundtrack Awards bekendgemaakt. De filmmuziekprijzen die elk jaar op Filmfest Gent worden uitgereikt. En in de categorie Film Composer of the Year wordt het dit jaar extra spannend, want ongeveer alle grote filmcomponisten zijn genomineerd. Hildur Gudnadottir, Johnny Greenwood, Alexandre Desplat en ook Max Richter met zijn soundtrack voor de prachtige film Hamnet. En als actrice Jessie Buckley en haar oerkreet u niet aan het huilen hebben gekregen, dan was het misschien wel deze muziek.

Of die Undiscovered Country, muziek uit de film Hamlet van Max Richter. En of hij daarvoor ook een World Soundtrack Award krijgt, dat weten we op zaterdag 10 oktober, want dan worden de prijzen uitgereikt. En één winnaar kennen we al, want er is ook weer een Lifetime Achievement Award. En die gaat dit jaar naar Trevor Jones, componist van onder andere The Last of the Mohicans en Notting Hill.

Vorige week waren ze nog in Leuven op de zomer van Sint-Pieter, de Capsburg Girls met Che Dolce Udire van Barbara Strozzi. En in Zweden zijn op dit moment de World Choir Games bezig, de belangrijkste koorwedstrijd ter wereld. En een koor van bij ons is daar gisteren bekroond tot wereldkampioen. Het jeugdkoor Waalrand uit Borgerhout pakte de prijs in maar liefst twee categorieën. Voor jeugdkoren tot 25 jaar en voor sacrale koormuziek met begeleiding. En nochtans, de concurrentie was niet min. Er namen 160 koren uit de hele wereld deel. Dus een zeer straffe prestatie. En vooral een dikke proficiat aan jeugdkoor Waalrand en hun dirigent Marleen de Boe.

Estonian Philharmonic Chamber Choir met Hey Down the Hill, Down the Hill. Een van de Caribbean songs van Henryk Gorecki. En dan keren we even terug naar de zomer van 1911. De Franse componist Déodat de Séverac schreef toen En Vacances, een bundel korte pianostukjes, over kinderen die spelen, zich verkleden of bij oma en opa langs gaan. Want soms heb je niet meer nodig voor een geslaagde vakantie.

Pianist Peter van Hoven, helemaal in vakantiestemming met twee delen uit de bundel En Vacances van Deodat de Séverac. En als u nog wat vakantiedagen voor de boeg heeft, maar u heeft geen zin of tijd om ver te reizen, ga dan zeker eens kijken op VRT Max, want ook in eigen land valt er heel veel te ontdekken. Zoveel dat we alle mooie plekken deze zomer verzamelen op een grote kaart. En heeft u zelf nog een tip, laat het zeker weten via VRT Max.

0: 9 uur goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het voedselagentschap FAVV roept scharreleieren terug van het bedrijf Larco, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. De eieren worden onder meer verkocht in Kolruid en Delijze. Ze hebben een stempelcode en die codes van de eieren die teruggeroepen worden kan je terugvinden op onze website vrtnieuws.be en op de website van het FAVV. Het advies is om deze eieren niet op te eten, maar ze terug te brengen naar de winkel. Helene Bonte van het Voedselagentschap.
1: Het gaat toch wel om een grote kippenhouderij en de eieren zijn ook verkocht in heel wat supermarkten en verkooppunten. Dus ze vragen toch wel iedereen die eieren recent heeft aangekocht om de stempelcode te gaan bekijken die op de eieren staat gedrukt. Het risico bestaat er vooral in als je de eieren rauw gaat gebruiken, bijvoorbeeld in een mayonaise, of je gaat ze onvoldoende gaan bakken of koken. Dan kan je wel ziek worden. En de symptomen lijken wat op griep. Je kan buikpijn krijgen, maar ook diarree en hoofdpijn.
0: In Colombia is het aantal doden na de aardbeving opgelopen tot zeker 132. Er is ook sprake van bijna 600 gewonden. En hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De noodtoestand is er van kracht en er zijn al tientallen naschokken geweest. De Vlaamse Eline Verschuren is met een vriendin op vakantie in Colombia. Ze maakte de beving mee in Salento, een dorp dicht bij het epicentrum. De bevolking blijft er niet bij de pakken zitten.
2: Bij de bevolking zie je eigenlijk, de meeste mensen zijn al terug bezig met hun daken op te bouwen. Er zitten hier verschillende mensen op het dak om alles zoveel mogelijk te repareren. Dus iedereen probeert eigenlijk verder te doen. Voor de rest zijn alle restaurants gesloten, de school is gesloten. Dus ja, iedereen zit een beetje binnen voor het moment.
0: De Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische olieraffinaderij in West-Siberië, op zo'n 2200 kilometer van de grens. Er brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Gisteren vielen nog wel 12 doden bij een Oekraïnse aanval op een andere Russische olieraffinaderij, ver in het binnenland. Dat is vooral te danken aan de nieuwe eigen drones van Oekraïne, zegt defensie-expert Patrick Bolder.
3: Vroeger dachten we van Rusland is sterk, want het is een groot land. Tegenwoordig is die hele grote uitgestrektheid van Rusland niet meer een kracht geworden, maar een zwakte. Want dat betekent dat Rusland ook heel slecht alles kan verdedigen. En de Oekraïners zijn erin geslaagd, met name die raketten, die Flamingo-raket, die kan 2000 kilometer ver wegkomen. En als je dan ook nog eens een keer met behulp van de juiste militaire informatie een ideale route kunt zoeken, ja, dan wordt zo'n raket ook heel moeilijk te onderscheppen. En dan heb je een grotere kans dat die doel gaat raken.
0: Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 9 doden gevallen en 20 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia in het zuidoosten van het land. Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag zelfs tot 34 of 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De krantencommentaren.
5: De paus deed zondag in zijn Angelus nog eens een oproep om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar hij lijkt stilaan de enige, merkt Ruben Mooijman op in de Standaard. Nog niet zo heel lang geleden wou Donald Trump ook het bloedvergieten stoppen. Dat had vooral te maken met zijn ego, maar er werden tenminste pogingen ondernomen. Nu is de aandacht van Trump naar Iran gegaan. En die pogingen zijn stuk gelopen op de onbuigzaamheid van Poetin. Tegelijk wordt het steeds moeilijker om het Kremlin nog onder druk te zetten met sancties, zonder ook de eigen Europese economische belangen te schaden. En die sancties halen toch al weinig uit, zolang niet-westerse grootmachten het Kremlin wel blijven steunen. Het lijkt dus onvermijdelijk dat het conflict voortduurt. Maar Europa zou toch moeten nadenken over een manier om tot een vergelijk te komen. Al was het maar uit respect voor alle onschuldige burgers die het conflict al met hun leven hebben moeten bekopen. En, zo benadrukte paus Leo, daar zijn ook kinderen bij. De defensiestaf van het Belgisch leger heeft gekozen voor nieuwe wagens. Weliswaar van een Europees merk, maar die in China zijn geassembleerd. Een blunder, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Want auto's vandaag zijn rijdende datacenters vol sensoren, camera's en software. Als politici en journalisten naar China reizen, gebruiken ze wegwerptelefoons, gehuurde laptops en afgeschermde nummers om spyware tegen te houden. En nu laat Defensie zich verleiden tot goedkope Chinese wagens, waar dan dure veiligheidsonderzoeken op moeten gebeuren. Sinds Trump verzetten we ons al feller tegen de VS dan tegen China. Maar handel en nationale veiligheid zijn twee verschillende zaken. Met kritieke infrastructuur en defensielogistiek moet je anders omgaan dan met de import van speelgoed of kleding. Wie spionagegevoelige technologie binnenhaalt uit een regime dat mensen beknot en die technologie voorrijdt tot het hart van onze nationale veiligheid, haalt mogelijk een paard van Troje binnen. Het Assize-proces over de gruwelijke dood van Raoul, de jongen van 9 die werd doodgemarteld door zijn ouders, is nog maar net achter de rug en daar duikt een nieuwe zaak op, de dood van Hamza, 7 jaar. Uit de eerste bevindingen blijkt dat hij opgroeide in een ronduit precaire en risicovolle situatie. Waarom zijn er geen maatschappelijke knipperlichten gaan branden? Dat vraagt Peter Meilemans zich af in Nieuwsblad. Met een oom en een moeder die gekend waren bij de politie, moeten de signalen toch zichtbaar zijn geweest. Hier ligt werk voor de beleidsmakers, om ervoor te zorgen dat informatie wordt doorgegeven van politie naar maatschappelijk werkers tot het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling, om de situatie te monitoren en op te volgen. Daar bestaan vandaag genoeg communicatiemiddelen voor. In Vlaanderen zijn we geneigd ons niet te moeien met wat er achter de gordijnen gebeurt. Als het om tekenen van kindermishandeling gaat, zou het toch wel moeten. En dat kan perfect anoniem, want er mocht geen Raoul meer komen en nu is er toch Hamza. Kent u MySpace nog? De vroegere sociale netwerksite waar je als gebruiker onder meer foto's, video's, muziek en blogs kon onderbrengen. MySpace ging al in 2001 offline, maar de eigenaars overwegen een comeback en dat zorgt voor een golf van nostalgie. Maar die is toch vooral een verlangen naar digitale autonomie, schrijft Barbara de Busseren in De Morgen. Want sociale media zijn drastisch veranderd sinds 2001 en eigenlijk asociale media geworden. Amper de helft post nog zelf persoonlijke verhalen. De meesten scrollen en gaan hier en daar in op clickbait, waar dan grof geld aan wordt verdiend. Of de socials zijn vitrines voor zelfverbetering en zelfverheerlijking, waar je jezelf verkoopt en likes scoort alsof het een tweede onbetaalde job is. Gewoon wat aanrommelen zoals op MySpace is er niet meer bij. De algoritmes van vandaag hebben niet alleen sociale media veranderd, ze hebben ook ons veranderd. Sociale media die echt verbinden zijn verdwenen onder druk van de aandachtseconomie. Maar meer en meer mensen haken weer af. En ook de romantisering van MySpace maakt duidelijk dat we steeds meer zoeken naar een antidotum. Het is dinsdag 11 augustus, ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
4: Met Clara de Dekker.

Altijd fijn om nog eens te horen. Het thema uit de Pink Panther door de 12 cellisten van de Berliner Philharmonikers. Heerlijke muziek van Henry Mancini om dit laatste uurtje espresso mee te beginnen. En heeft u al gestemd voor de nieuwe eurobiljetten? Dat kan nog altijd en er zijn op dit moment nog twee opties of twee thema's. Of het worden biljetten met vogels, een ijsvogeltje, een ooievaar. Of het worden biljetten met bekende Europeanen, zoals Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas. En deze componist maakt ook kans op het biljet van 10 euro. Maar deze ochtend krijgt u hem helemaal gratis en voor niets. Ludwig van Beethoven.

Het Rondo, uit de eerste cellosonate van Ludwig van Beethoven door Frans Springwijl en Jan Vermeulen. En als u vindt dat Beethoven thuis hoort op die nieuwe eurobiljetten, stem dan zeker, dat kan nog de hele zomer, op de website van de Europese Centrale Bank.

Muziek van bij ons uit Brugge van Johan Duyck. Twee liederen die hij schreef ter ere van Thomas Tellis door het Vlaams Radiokoor onder leiding van Johan Duyck zelf.

0: Het eerste concerto grosso van George Frederick Handel door de Van Diemen's Band onder leiding van Martin Gester. Helene de Bruyne heeft nog even vakantie, maar in september is ze terug met een nieuw seizoen van de jaren. En ondertussen kan u misschien nog een paar afleveringen inhalen, zoals die met de Nederlandse schrijfster Connie Braam. Haar memoires lezen als een echte Netflix-serie. Nochtans, haar eerste job was telex-sorteerder bij de Nederlandse krant Trouw in een heel tristige kelder. Maar na haar krantenjob werd ze de beroemdste anti-apartheidsactiviste van Nederland. Ze hielp zelfs met het opzetten van een geheime communicatielijn met Nelson Mandela in de gevangenis. Heel spannend allemaal, maar soms ook levensgevaarlijk. Dat vertelde Connie Braam toen ze hier te gast was in de jaren.
1: Ik was voor een conferentie in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, in een hotel waar ik wel vaker zat, wat al niet zo verstandig voor mij was. Maar goed, soms word je ook een beetje lui of moe ook. En daar hingen in de kast, toen ik thuis kwam, een paar hele mooie jasjes. Want één ding is wel degelijk waar, ik hou best wel van hele mooie kleren. En ik heb natuurlijk nooit enig inkomen gehad, dus dat kon ik me nooit permitteren. Nou hingen in die kast dus twee prachtige jasjes. Weet je, zwart wollen jasje, oh, zo mooi. En ik zie ze nog. En s'avonds, ik moest dus het verslag van de dag uitwerken en zo. Dus ik had altijd mijn draagbare typemachinetje bij me, moet je je voorstellen. Maar ik kreeg het koud en toen heb ik één van die jasjes aangedaan, dus dat zwarte wollen jasje. En toen ben ik s'nachts heel erg ziek geworden. Nou goed, en een lang verhaal kort, die jasjes bleken dus vergiftigd. Dus bepaald gif te bevatten. En dat is allemaal na de hand ook uitgekomen en zo. En daar ben ik op het randje van de dood. En het wonderlijke is, ik ben gered doordat er in de kamer naast mij een Nederlandse televisieploeg zat. En de journalist daarvan, die ik wel kende, die hoorde gewoon mij op een gegeven moment dus schreeuwen, heel hard schreeuwen. En die was zo gealarmeerd dat hij dus zich toegang heeft weten te verschaffen tot mijn kamer. En toen was ik al aan het flauwvallen. En dat, dus het, maar goed, uiteindelijk hebben ze mij, denk ik, toch wel net gered. Maar ik heb er heel lang heel erg veel last van gehad. En het heeft ook heel lang geduurd voordat duidelijk was, weet je, welk gif of er gebruikt was. En de wetenschap, dus dat ik mijn rest van mijn leven daar, het is een onafbreekbaar landbouwgif, wat dus nooit meer weggaat. En waardoor ik dus altijd voorzichtig moet zijn om mezelf geen overdosis te geven. Door bijvoorbeeld nooit Zuid-Afrikaanse rode wijn te drinken. En dat is iets, dat zal ik nooit kwijtraken.
0: Ja, als u binnenkort nog eens op hotel gaat, opletten dus met mooie kleren die zijn achtergebleven. Schrijfster Connie Braam weet er alles over. En haar gesprek met Helene de Bruyne in de jaren kan u nog altijd volledig beluisteren via 14 Max.

tempo een beetje opdrijven op deze dinsdagochtend. Zo doe je dat met Mozart en het eerste deel uit zijn 40ste symfonie door Ensemble Resonance onder leiding van Riccardo Minasi. En als u deze vakantie in Amsterdam bent geweest, dan bent u misschien wel langs Keizersgracht nummer 258 gewandeld. Een prachtig herenhuis aan het water. Maar voor drie muzikanten was het vooral hun vaste repetitieplek. Dus toen ze een tijdje later een naam zochten voor hun pianotrio, keken ze gewoon even naar het huisnummer en voilà. Trio 258 was geboren. Zo simpel kan het soms zijn. En dit zijn ze met Dvorak.

Het Scherzo uit het derde pianotrio van Antonin Dvorak door Trio 258. En de fans van Bella Bartok die kunnen hun lunchplannen voor vandaag maar beter afzeggen. Want straks op de zomer van Sint-Pieter in Leuven staan zijn 44 duo's voor twee violen op het programma. Ja, en 44, dat klinkt als een hele zit, maar samen zijn ze goed voor net geen uur muziek. Dus ideaal als lunchpauze. En dit is alvast een voorsmaakje. 5 van die duo's, maar dan in een bewerking voor strijkkwartet.

Het Endelian String Quartet met 5 van de 44 duels van Bella Bartok. En als u benieuwd bent naar die andere 39, dan moet u deze middag in Leuven zijn op de zomer van Sint-Pieter.

mooi Chileens volkslied, of zeg maar levenslied. La Quimera met Gracias a la Vida, dank aan het leven. En u bedankt om mee te luisteren en blijf dat vooral doen, want het is bijna 10 uur, dus het nieuws komt eraan. En daarna is Katelijne Boner met de zomer van Clara. Geniet ervan.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten, stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging. Dat blijkt uit de autopsie. In de tent van de man werd ook een klein barbecue-toestel gevonden. Het toxicologisch onderzoek loopt nog, aanwijzingen voor drugmisbruik zijn er niet. Het voedselagentschap FAVV roept scharreleieren terug van het bedrijf Larco, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is een bacterie die een voedselvergiftiging kan veroorzaken. De eieren worden onder meer verkocht in Colruyt en Delhaize. Ze hebben een stempelcode. De codes van de eieren die teruggeroepen worden, kan je terugvinden op de website van VRT Nieuws, vrtnieuws.be dus, en die van het FAVV. Het advies is om deze eieren niet op te eten, maar ze terug te brengen naar de winkel. Helijn Bonte van het Voedselagentschap.
3: Het gaat toch wel om een grote kippenhouderij en de eieren zijn ook verkocht in heel wat supermarkten en verkooppunten. Dus ze vragen toch wel iedereen die eieren recent heeft aangekocht om de stempelcode te gaan bekijken die op de eieren staat gedrukt. Het risico bestaat er vooral in als je de eieren rauw gaat gebruiken, bijvoorbeeld in een mayonaise, of je gaat ze onvoldoende gaan bakken of koken. Dan kan je wel ziek worden. En de symptomen lijken wat op griep. Je kan buikpijn krijgen, maar ook diarree en hoofdpijn.
2: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de prijzen onderzoeken om bij PlaySports naar het voetbal te kijken. DAZN, de rechtenhouder van het Belgische voetbal, heeft een overeenkomst met Proximus, Orange en Telenet om de wedstrijden van de Pro League uit te zenden. Maar bij PlaySports van Telenet betaal je daar nu €35 per maand voor. 2 jaar geleden was dat nog €20. De minister laat nu dus onderzoeken of die prijsstijging gerechtvaardigd is. In Colombia blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren in het westen van het land. Er zijn nu al meer dan 130 doden en vele honderden gewonden. Heel wat gebieden zijn moeilijk te bereiken. Daarom zet de Europese Unie haar satellietprogramma Copernicus in. De satellieten scannen de aardbodem en die gegevens worden nu verwerkt, zegt seismoloog Koen van Noten van de Koninklijke Sterrenwacht.
4: Er zijn een aantal experts eigenlijk die nu met die satellietgegevens aan de slag gaan en die dus in hoog detail, dat kan gerust manueel zijn, dus gaan inzoomen op de schadegebieden en dan de gebouwen gaan klassificeren. Welke gebouwen zijn stevig beschadigd, welke zijn niet beschadigd. En die oplevering van de verschillende gebieden van Kliniek van Cali en Pereira staat nu open. Dus het rampenmanagement kan dus met deze kaarten aan de slag.
2: Het weer vandaag zonnig met wat hoge wolken en temperaturen tot 29 graden. Ook morgen veel zon en tot 32 graden. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs stijgen tot 34 of 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.

Martha Argerich viel letterlijk met de deur in huis. Ze speelde de 24e en laatste prelude van Frédéric Chopin. Kort, maar overweldigend. Maar ja, zo is dat. Muziek kan u zacht bij de hand nemen of meteen wakker schudden. En wij begonnen deze zomer van Klaren met het laatste. Mozart gaat in elk geval een heel andere toon aanslaan met het speelse rondo uit zijn 7e vioolconcerto. David Garrett, hij toert deze dagen met een crossover-programma, zijn Millennium Symphony Tour. Maar hem horen we hier als klassieke solist begeleid door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Claudio Abbado. Welkom bij de Zomer van Klaren.

Het rondo uit Mozarts 7e vioolconcerto met David Garrett. In oktober verschijnt zijn nieuwe album Immortal. Ben benieuwd. Met de volgende muziek bevinden we ons helemaal aan het begin van de barok. Apollo, de god van de muziek, geeft als het ware het startsein. Waarna Nian Devetsoglu ook kwam toe Pulchraes zingt. Een liefdeslied op woorden uit het Hooglied. Friederike Hoijman begeleidt op gamba en Xavier Diaz-Latorre op theorbe.

lofzang op de liefste, ook wat toe pulchra is voor de sopraan Nian Dewey-Tjolju, begeleid door Friederike Hoijman en Xavier Diaz-Latorre. We gaan nog even blijven in die rijke wereld van de oude muziek, maar nog een beetje verder terug in de tijd reizen. Dario Castello was een van de eerste componisten die van de instrumentale sonate een volwaardig genre maakte. Dit is zijn sonata prima, verrassend gespeeld op mandoline door het Arte Mandoline Barok Ensemble. En daarna brengt Jordi Savall ons naar het hof van Alfonso X, de Wijze, in het 13e-eeuwse Spanje met O Tempo Bono, gezongen door La Capella Real de Catalunya. We zijn vertrokken.

Het zat in die beroemde liedverzameling van Alfonso de Wijze, O Tempo Bono. Hier gezongen door La Capella Real de Catalunya. En we gaan nog even in de middeleeuwen blijven hangen. Deze keer trekken we naar die hoog op een rots gelegen abdij van Monte Cassino. Ook daar ligt een handschrift, Cancionero de Monte Cassino. Een handschrift dat eeuwenlang daar bewaard bleef. En dit is een anoniem Adoramus Te met opnieuw La Capella Real de Catalunya.

muziek die tot verstilling aanzet. We hoorden de Adoramus Te uit El Canzoniero de Monte Cassino met La Capella Real de Catalunya. Flinke sprong in de tijd nu en we stappen een tentoonstelling binnen. Vol schilderijen en tekeningen van Victor Hartman, goede vriend van Modest Mozurski. U raadt het natuurlijk al. Mozurski nodigt ons uit om met hem mee te wandelen. Steven Osborne speelt een mooie selectie uit beelden uit een schilderijtentoonstelling. Te beginnen bij de promenade.

Steven Osborne nam ons mee voor een kleine wandeling langs de schilderijen van Victor Hartman. Soms kom je in de speellijst van die componisten namen tegen die je helemaal niets zeggen. En als je dan begint te onderzoeken wie of wat ze waren, dan gaat er een wereld open. Fernand Baron de La Tombelle is zo iemand. Een man met blijkbaar een onverzadigbare nieuwsgierigheid. Hij componeerde niet alleen, maar interesseerde zich ook voor poëzie, beeldhouwkunst, fotografie en astronomie. En als hij niet componeerde, zat hij ook graag op de fiets. Met een château in de Dordogne is het ook geen verrassing dat hij een receptenboek over foie gras en truffels schreef. Wel, zo veelzijdig als de man was, zo kleurrijk is ook zijn muziek. Dit is Oriental, gespeeld door Icciardini.

Een Oosters tafereel van Fernand de la Tombelle, oriental met I Giardini. En met de bruisende tarantel van Camille Saint-Saëns kunnen we naar het nieuws van 11. Daarna krijg je onder andere een zomernacht van Alphonse Diepenbrock en trekken we ook naar het sprookjesachtige oosten van Ravel. Heel graag tot zo.

0: 11 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het departement Zorg onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Pneumokokken zijn bacteriën die milde infecties of ernstige ziektes zoals een longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Sinds begin 2025 zijn er 4 jonge kindjes in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige gratis vaccin niet beschermt. Dat meldt het laatste nieuws. Er bestaat een breder vaccin dat wel bescherming biedt, maar dat invoeren vraagt onderzoek, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
1: Dat vaccin dat tegen 20 types beschermt, dat is een vaccin dat met 4 dosissen gegeven wordt ten opzichte van 3 dosissen. En dat ook op andere momenten gegeven wordt. Dus op andere momenten qua leeftijd van de kinderen. En die zaken, zowel de organisatorische kost, de financiële kost aan de ene kant en de opbrengsten die het zal hebben op het vlak van gezondheid, die twee dingen zijn we nu aan het afwegen.
0: Bij de rechtbanken in Antwerpen moeten advocaten vanaf volgende maand alle documenten voor strafdossiers weer op papier binnenbrengen op de griffie. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Een strafdossier moet in ons land nog altijd volledig op papier gezet worden, maar de Antwerpse rechtbank nam tot nu toe ook digitale stukken aan, die ze dan zelf afdrukte. Maar dat bleek te veel werk en ook te duur, zegt Annelies Laurijsens, voorzitter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg.
2: De helft van mijn budget gaat naar papier, omdat de conclusies langer en langer worden, omdat de stukken meer en meer worden. Maar ook omdat er via digitale linken ondertussen conclusies werden overgemaakt, waardoor er op een heel onveilige manier wij met onze computersystemen dingen moesten gaan ophalen. En dat in combinatie met het feit dat het personeel niet op onze rug groeit, helaas.
0: De griffie scant wel nog alles in, zodat strafdossiers ook online in te kijken zijn. In Syrië heeft een rechter de voormalige president Assad en zijn broer bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtszaak tegen Assad en andere kopstukken van het voormalige regime begon in april. Ze werden onder meer vervolgd voor moord en foltering van burgers. Assad en zijn gezin waren na de val van het regime in 2024 gevlucht naar Rusland. Alleen Atif Najib, een neef van Assad en een kopstuk van het oude regime, zit momenteel in de cel. Ook hij is ter dood veroordeeld. Sport: Romelu Lukaku trekt naar Fenerbahçe. De topclub uit Turkije heeft een akkoord met Napoli over de transfer van Lukaku voor 6 miljoen euro. Lukaku speelde 2 seizoenen voor Napoli, waarmee hij ook kampioen werd. Het voorbije seizoen speelde hij amper door blessures en over de behandeling ervan was ruzie ontstaan met het bestuur. Lukaku zou bij Fenerbahçe een contract tekenen voor 2 jaar. Het weer vandaag zonnig met hoge wolken, temperaturen tot 29 graden, ook morgen veel zon en tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
4: Van harte welkom terug. Goede muziek laat zich moeiteloos vertalen naar andere instrumenten. En dat gaat zeker op voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Hier is gitarist Geert Klaases. Die zet het tweede uur van Zomer van Clara in met de finale uit Bachs tweede sonate voor viool solo. Maar dan wel op gitaar.

Ook knap op gitaar. D'Allegro uit de tweede vioolsonate van Johann Sebastian Bach. Hier met Geert Klaasjes. De volgende componist verdient het om herontdekt te worden. Willy Austin was jarenlang een vertrouwde naam in het Vlaamse muziekleven. Als componist, dirigent, pedagoog. Maar zijn muziek klinkt vandaag nog zelden. Greet van Velt haalde uit ons rijke VRT-archief zijn rhapsodie voor piano en strijkers. En we horen hier René Austin als solist en het omroeporkest van de BRT, toenmalige BRT, onder leiding van Fernand Terbie.

En dat was echt een ontdekking, die rhapsodie voor piano en strijkers van Willy Austin. Dit is een opname uit 1972, gemaakt door het omroeporkest van de toenmalige BRT onder leiding van Fernand Terbi. En luisteraar Lutgaard had het ook nog nooit gehoord, maar zei: ik herken precies de melodie van De winter is vergangen, ja. L'inverno è passato. Heel goed opgemerkt, Lutgaard. Ik was ook aan het denken, verdorie, die melodie. Waar heb ik die nog gehoord? Maar het zou best dat kunnen zijn. We gaan de avond laten indalen en volgen Alfons Diepenbroek naar een wereld van nacht, dromen en verbeelding. Een zomernacht. Het is het voorspel tot het derde bedrijf van Marcias. Daarna opent Maurice Ravel de poorten van een sprookjesachtig oosten met La Flûte Enchantée uit Scheherazade, gezongen door Christiane Karg.

Sopraan Christiane Karg met La Flûte Enchantée, de betoverde fluit uit Ravel's Scheherazade. En ook Karel Szymanowski liet zich graag meeslepen door mythen en poëtische verhalen. In La Fontaine d'Aretus, het eerste deel van zijn cyclus mythen, vertelt hij het verhaal van de nymf Aretusa die in een bron verandert om aan de avances van de riviergod Alpheios te ontsnappen. Graf Muria speelt viool, Natalia Goes zit aan de piano.

sfeervol, deze Fontaine d'Arethuse met violist Graf Murja en pianist Natalia Gous uit de mythes van Karel Szymanowski. En van die Griekse mythologie is het maar een kleine stap naar Apollo. Eerst zorgt Mozart nog voor een vleugje Weense elegantie met de finale uit zijn vierde pianosonate, gespeeld door Andrea Steyer. En daarna is Apollo aan zet in de cantate Il Natal d'Apollo van Vincenzo Righini, die in hetzelfde jaar als Mozart geboren werd. Diana Damrau zingt de aria Ove son qual auri io spiro. Waar ben ik en welke wind adem ik in?

Coloratuursopraan Diana Damrau met een virtuose aria uit Il Natal d'Apollo. Niet van Mozart, want zo klonk het wel een beetje, maar van Vincenzo Righini. En we gaan afronden dit uurtje met Luigi Boccherini, het eerste deel uit zijn eerste strijksextet, gespeeld door Ensemble 415. En na het nieuws trekken we van Grieg naar Händel, ontmoeten we ook jazzlegende Stefan Grappelli en violist Yehudi Menuhin. We eindigen met César Franck. Ik hoop dat u blijft luisteren.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Opnieuw stappen burgers naar de rechter voor de geluidsoverlast door vliegtuigen boven en rond Brussel. En Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe spelen. Een Deelbeeks burgercollectief is naar de rechter gestapt om de Belgische staat te dagvaarden tegen een vliegroute naar Brussels Airport. Sinds iets meer dan een jaar wordt die route veel intensiever gebruikt. En Lonne van Erp, daar hebben verschillende gemeenten in en rond Brussel veel last van.
1: Ja, het gaat onder meer om Molenbeek, Anderlecht, maar bijvoorbeeld ook Schaarbeek en Laeken. En ook in Deelbeek, in de Vlaamse rand, is de overlast heel groot. Dat vertelt Marleen, die zich aansloot bij het burgercollectief.
2: Je hebt met moeite een nacht van 5 uur. Het is niet dat we er liggen op te luisteren. Je wordt gewoon wakker. Ja? En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
1: Ja, 42 gezinnen zijn nu dus samen naar de rechter getrokken. En ze zijn niet alleen, want de gemeenten Koekelberg, Molenbeek en Schaarbeek hadden al juridische stappen aangekondigd. En ook de Brusselse regering besloot in juni om de route voor de rechtbank aan te vechten. Staatssecretaris Ans Persoons noemde het intense vliegverkeer boven Brussel toen onmenselijk. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke benadrukte in het verleden dat het intensievere gebruik van de route maar een testfase is.
0: Oké, dankjewel Lonne. Het departement Zorg onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Pneumokokken zijn bacteriën die in ernstige gevallen een bloedvergiftiging of een long- of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Sinds anderhalf jaar zijn 4 jonge kinderen in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige vaccin niet beschermt. Dat schrijft het laatste nieuws. Er bestaat een breder vaccin en nu wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Je ziet effectief dat die types die door het bredere vaccin gedekt worden, dat die nu vaker voorkomen. Dus dat is uiteraard een sterk argument om te gaan zeggen we moeten overstappen naar dat andere vaccin. We zien ook bijvoorbeeld dat een aantal andere Europese landen het 20-voudig vaccin recent hebben ingevoerd. Ook nog niet zo heel veel landen. Dus daar komen nu ook gegevens uit binnen waar we kunnen gaan zien wat gaat de impact zijn als we die overstap doen en is die impact de investering waard.
0: De man van 37 die afgelopen weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten in de Antwerpse Kempen stierf vermoedelijk door een CO-vergiftiging. Dat blijkt uit de autopsie, zegt Christophe Aerts van het parket.
4: Omdat er ook een klein barbecue-toestel was aangetroffen in de tent van het slachtoffer. Dat ondersteunt in elk geval die piste. Het verder onderzoek heeft ook geen andere aanwijzing gegeven die het overlijden zouden kunnen veroorzaken. Dus er zijn ook bijvoorbeeld geen elementen qua drugsmisbruik of andere verwondingen bij de man aangetroffen.
0: In Syrië heeft een rechter de voormalige president Assad en zijn broer bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtszaak tegen Assad en andere kopstukken van zijn voormalige regime begon in april. Ze werden onder meer vervolgd voor moord en foltering van burgers. Assad en zijn gezin waren na de val van het regime in 2024 gevlucht naar Rusland. Alleen Atif Najib, een neef van Assad en een kopstuk van het oude regime, zit momenteel in de cel. Ook hij is ter dood veroordeeld. De Amerikaanse president Trump zou vorige maand in het geheim uit zijn vliegtuig gehaald zijn met een cateringtruck. Dat gebeurde op de terugweg van de NAVO-top in Turkije. Trump ging nadien aan boord van een militair vliegtuig. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
5: Wel, op televisiebeelden was te zien hoe Trump na de NAVO-top in Ankara aan boord gaat van zijn Air Force One, gevolgd door alle medewerkers en journalisten die hem op zijn reis vergezelden. Maar wie goed kijkt, ziet hoe even later een cateringtruck wegrijdt langs de achterkant van het vliegtuig, met daarin naar verluid de Amerikaanse president. Die ging nadien stiekem aan boord van een kleiner militair vliegtuig om de terugreis aan te vatten. Volgens Amerikaanse overheidsbronnen die het verhaal lekten aan een paar Amerikaanse kranten, waren er concrete plannen om een aanslag te plegen vanuit een groepering die banden heeft met Iran. En daarom werd een list bedacht om de president in veiligheid te brengen. De journalisten en de rest van het Amerikaanse gezelschap maakten de reis wel met het presidentiële vliegtuig, maar moesten tijdens de vlucht hun raampjes gesloten houden.
0: Veerle, dankjewel. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe spelen. De topclub uit Turkije heeft een akkoord met zijn huidige club Napoli. Fenerbahçe betaalt 6 miljoen euro aan Napoli en geeft hem een contract van 1 jaar met optie op nog een tweede. Jarnapoli, Lukaku blijft voorlopig dus in het buitenland spelen. Hij keert niet terug naar Anderlecht.
6: Nee, en de hoop van de paars-witte fans was nogthans groter dan ooit. Lukaku heeft altijd gezegd dat hij zou terugkeren naar de club van zijn hart, misschien zelfs sneller dan verwacht. En deze zomer plaatste hij op sociale media nog een foto vanuit Anderlecht. Dit leek dan ook het juiste moment voor een reunie, maar die komt er dus niet. Lukaku speelde het voorbije seizoen bij Napoli heel weinig door blessures. Ook op het WK was hij niet volledig fit. Op zijn 33ste zou hij nog een sportieve meerwaarde kunnen bieden voor Anderlecht, maar zover komt het dus niet. Hij kiest voor Fenerbahçe, een topclub bij Turkije, waarmee hij nog kans maakt om Champions League voetbal te spelen.
0: Oké, dankjewel Jarne. Het weer vandaag zonnig met af en toe wat hoge wolken en temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm, tot 32 graden dan. Donderdag en vrijdag kan het kwik stijgen tot zelfs 35 graden. In het weekend kans op regen- of onweersbuien. Vooraan in dit nieuws, een burgercollectief uit Tilbeek daagt de Belgische staat voor de rechter vanwege de geluidsoverlast door een vliegroute naar Brussels Airport, die sinds een jaar veel intensiever gebruikt wordt. Ook verschillende Brusselse gemeenten klaagden eerder al over de hinder door de vele vliegtuigen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Katelijne Boon.
8: Heel fijn dat u luistert. We gaan het laatste uur inzetten met een verbluffend getalenteerde muzikant van bij ons. Hoboïst Balder den Dievel. Hij was in 2023 Clara twintiger en bouwt intussen aan een internationale carrière. En zijn muzikaliteit kreeg hij net als zijn broers met de spreekwoordelijke paplepel mee. Samen met zijn moeder, pianiste Christine de Volder, speelt hij hier Herderswijze van de Vlaamse componist Lodewijk de Vocht.

Een familiaal onderrondje van Balder den Dievel op hobo en Christine de Volder op piano met herderswijze van Lodewijk de Vocht. En nu trekken we opnieuw naar een exotische droomwereld. Alexander Glazunov schreef zijn balletscènes voor een liefdadigheidsvoorstelling in Sint-Petersburg. We gaan eerst luisteren naar de mysterieuze Oriëntaalse dans en dan een zwierige wals. Alexander Anisimov dirigeert het Symfonieorkest van Moskou.

Het is niet moeilijk om bij deze balletscènes van Alexander Glazunov wolken van tullen en pointes te bedenken. We hoorden eerst een Oriëntaalse dans en dan een wals. En we gaan nog even blijven dansen, maar nu in een heel andere sfeer. Florence Price roept de frisheid van de lente op in haar Waltz of the Spring Maid. En daarna volgt Stone Rose van de Noorse componist Olagielo. Een heel verstild en sfeervol werk waarin piano, orgel en orkest samensmelten.

De Peer Gynt, de eerste met het Bournemouth Symphony Orchestra. Muziek van Edvard Grieg. En ik had hier net muzieksamensteller Geert van Veld die even gedag kwam zeggen in de studio. En ze zei, ja, af en toe moet er toch eens echt zo'n gekende hit in. Goed, nu twee keer Bach, maar telkens vanuit een andere invalshoek. Eerst speelt Nemanja Radulovic met zijn ensemble Double Sense een virtuose bewerking van die beroemde Badinerie. En daarna horen we de sonate in C groot voor traverso en clavicymbal met Bartold Kuiken en Ewald de Meijeren.

Twee keer Bach. Van de Badinerie ging het naar de sonate voor traverso en clavicimbo met Bartold Kuiken en Ewald V. de Meijer. En daar duikt Apollo opnieuw op in de cantate Apollo e Daphne van Händel. Bezingt hij zijn geluk niet wetend dat zijn liefde voor Daphne onbeantwoord zal blijven. Anna Prohaska zingt begeleid door Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen.

Sopraan Anna Prohaska met een mooie aria uit Händels kantate op Apollo e Daphne. En we gaan eindigen met Ruth Gibbs, als een Britse componiste die in Leviathan de contrafagottes in de schijnwerpers zet. Bill Anderson is de solist samen met de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Veel dank voor uw fijne gezelschap deze voormiddag. Na Summertime staat Jasper Kroonen voor u klaar met de namiddag van de zomer van Clara. Geniet van de muziek. Nog een hele fijne dag en tot morgen.

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Opnieuw vechten burgers de geluidsoverlast door vliegtuigen boven en rond Brussel aan. En Romelu Lukaku gaat voor de Turkse voetbalploeg Fenerbahçe spelen. 42 gezinnen uit Dilbeek in de Vlaamse rand rond Brussel stappen naar de rechter om de Belgische staat te dagvaarden voor een vliegroute naar de luchthaven in Zaventem. Die route naar Brussels Airport wordt al meer dan een jaar vaker gebruikt dan daarvoor. En daar hebben verschillende gemeenten in en rond Brussel last van, vertelt Lonne van Herp.
1: Om de paar minuten een overvliegend vliegtuig. Mensen in onder meer Molenbeek, Anderlecht of Laeken hebben er al meer dan een jaar last van. En ook Dilbeek in de Vlaamse rand wordt niet gespaard, vertelt Marleen.
2: Het is niet dat we er liggen op te luisteren. Je wordt gewoon wakker. En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
1: 42 gezinnen zijn nu samen naar de rechter getrokken. Ze voelen zich in de steek gelaten door hun gemeente, zegt een van de initiatiefnemers, Eddy Cousin.
3: En we waren dus eigenlijk effectief zelf genoodzaakt als burger een rechtelijke procedure inlassen. We zijn ook in contact met gemeente Lennik, die ook een milieustakingsvordering gaat inleiden. Dat komt er de komende dagen aan.
1: De gemeente Koekelberg, Molenbeek en Schaarbeek hadden al juridische stappen aangekondigd. En ook de Brusselse regering besloot in juni om de route aan te vechten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke benadrukte in het verleden dat het intensievere gebruik van de route maar een testfase is.
0: Het departement Zorg onderzoekt of kinderen kunnen worden ingeënt met een ander vaccin tegen pneumokokken. Dat zijn bacteriën die in ernstige gevallen een bloedvergiftiging of een long- of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Sinds anderhalf jaar zijn 4 jonge kinderen in Vlaanderen overleden na een infectie met een variant waartegen het huidige vaccin niet beschermt. Er bestaat een breder vaccin en er wordt onderzocht wat de voor- en nadelen van dat vaccin zijn, zegt Joris Monis van het departement Zorg.
4: Je ziet effectief dat die types die door het bredere vaccin gedekt worden, dat die nu vaker voorkomen. Dus dat is uiteraard een sterk argument om te gaan zeggen we moeten overstappen naar dat andere vaccin. We zien ook bijvoorbeeld dat een aantal andere Europese landen het 20-voudig vaccin recent hebben ingevoerd. Ook nog niet zo heel veel landen. Dus daar komen nu ook gegevens uit binnen waar we kunnen gaan zien wat gaat de impact zijn als we die overstap doen en is die impact de investering waard.
0: Een man van 41 uit Lommel in Limburg zit in de cel op verdenking van moord nadat hij zaterdagavond zijn vriendin heeft doodgereden in Leopoldsburg. Volgens de man was het een ongeluk, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het koppel was op de terugweg van een festival toen ze een discussie kregen en de vrouw uitstapte. Haar partner, die te veel had gedronken, reed eerst weg met zijn bestelwagen, maar zou zijn teruggekeerd en reed haar aan. De vrouw overleed ter plaatse. De advocaat van de man, Vanessa Penninger, zal vrijdag aan de Raadkamer vragen om hem niet langer op te sluiten.
5: Ja, hij is nog steeds zeer aangedaan. Wij wachten eigenlijk mee ook op de resultaten van het onderzoek. Want dat is ook de reden waarom hij is aangehouden. Dat de onderzoeksrechter nog volop bezig is om onderzoeksresultaten te verzamelen. Het gaat ook op het profiel van mijn cliënt. Geen strafrechtelijk verleden en eigenlijk een hardwerkende man. Ga ik uiteraard een vrijlating onder voorwaarden vragen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zou vorige maand in het geheim uit zijn vliegtuig gehaald zijn met een cateringtruck. Dat gebeurde op de terugweg van de NAVO-top in Turkije. Trump ging nadien aan boord van een militair vliegtuig. Vera de Vos vertelt wat daar is gebeurd.
6: Op televisiebeelden was te zien hoe Trump na de NAVO-top in Ankara aan boord gaat van zijn Air Force One, gevolgd door alle medewerkers en journalisten die hem op zijn reis vergezelden. Maar wie goed kijkt, ziet hoe even later een cateringtruck wegrijdt langs de achterkant van het vliegtuig, met daarin naar verluid de Amerikaanse president. Die ging nadien stiekem aan boord van een kleiner militair vliegtuig om de terugreis aan te vatten. Volgens Amerikaanse overheidsbronnen die het verhaal lekten aan een paar Amerikaanse kranten, waren er concrete plannen om een aanslag te plegen vanuit een groepering die banden heeft met Iran. En daarom werd een list bedacht om de president in veiligheid te brengen. De journalisten en de rest van het Amerikaanse gezelschap maakten de reis wel met het presidentiële vliegtuig, maar moesten tijdens de vlucht hun raampjes gesloten houden.
0: Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor de Turkse voetbalclub Fenerbahçe spelen. Die topclub heeft een akkoord met zijn huidige Italiaanse club Napoli. Fenerbahçe betaalt 6 miljoen euro aan Napoli en geeft Lukaku een contract van 1 jaar met optie op nog een tweede. Jarne Poli, Lukaku blijft voorlopig dus in het buitenland spelen. Hij keert niet terug naar Anderlecht.
7: Nee, en de hoop van de paarswitte fans was nogthans groter dan ooit. Lukaku heeft altijd gezegd dat hij zou terugkeren naar de club van zijn hart. Misschien sneller dan verwacht. En deze zomer plaatste hij op sociale media nog een foto vanuit Anderlecht. Dit leek dus het juiste moment voor een reunie. Lukaku speelde het voorbije seizoen bij Napoli heel weinig door blessures. Ook op het WK was hij niet volledig fit. Op zijn 33ste zou hij nog een sportieve meerwaarde kunnen bieden voor Anderlecht, maar zover komt het dus niet. Lukaku kiest voor Fenerbahçe, een topclub in Turkije waarmee hij nog kans maakt om Champions League voetbal te spelen.
0: Dankjewel, Jarne. En op het Europees kampioenschap atletiek heeft Pauline Kukuyt zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Ze won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd en daarmee was ze ook de snelste van alle atletes. De finale van de 400 meter horde is morgenavond. Blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt lokaal regen en onweersbuien. Dit nieuws begon met een veelgebruikte vliegroute over Brussel en de Vlaamse rand naar de luchthaven in Zaventem. Er stappen opnieuw burgers naar de rechtbank om de Belgische staat te dagvaarden voor de geluidsoverlast door die route. Het gaat dit keer om een Dilbeeks collectief. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: summertime.
1: J'habite au coin de vieux Montmartre,

Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 42 gezinnen uit Dilbeek in de Vlaamse rand rond Brussel stappen naar de rechter door een vliegroute naar de luchthaven in Zaventem. Die route naar Brussels Airport over Brussel en de rand wordt al meer dan een jaar vaker gebruikt dan ervoor. En daar hebben verschillende gemeenten, waaronder Dilbeek, last van, vertelt Marleen, die mee naar de rechter stapt.
1: 'S morgens ook, dus vanaf 5 uur, word je ervan wakker. Je hebt met moeite een nacht van 5 uur, dat je kan slapen. Het is niet dat we er liggen op te luisteren, je wordt gewoon wakker. Ja? En je kan niet terug inslapen, want een paar minuten later is het volgende vliegtuig daar.
0: In de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met meer dan 50 kilogram cocaïne. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit Sierra Leone controleerde. De vrouw uit Anderlecht kwam 2 koffers ophalen in de bagagehal, maar ze zat zelf niet mee op de vlucht. Ze werd gearresteerd en zit intussen thuis met een enkelband. Het parket Halleveelvoorde merkt dat drugsbendes alsmaar vaker mensen inhuren om koffers met cocaïne te komen oppikken. Een man van 41 uit Lommel in Limburg zit in de cel op verdenking van moord nadat hij zaterdagavond zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg. Volgens de man was het een ongeluk. Het koppel was op de terugweg van een festival toen ze een discussie kregen en de vrouw uitstapte. Haar partner, die te veel had gedronken, reed eerst weg met zijn bestelwagen, maar zou zijn teruggekeerd en reed haar aan. De vrouw overleed ter plaatse. De advocaat van de man, Vanessa Penninger, zal vrijdag aan de raadkamer vragen om hem niet langer op te sluiten.
2: Ja, hij is nog steeds zeer aangedaan. Wij wachten eigenlijk mee ook op de resultaten van het onderzoek. Want dat is ook de reden waarom hij is aangehouden. Dat de onderzoeksrechter nog volop bezig is om onderzoeksresultaten te verzamelen. Het gaat ook op het profiel van mijn cliënt. Geen strafrechtelijk verleden. En eigenlijk een hardwerkende man. Ga ik uiteraard een vrijlating onder voorwaarden vragen.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek heeft Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter en dat was genoeg om bij de 13 finalisten te zijn. Op de 400 meter horde heeft Pauline Koekuit zich ook geplaatst voor de finale. Zij won haar halve finale in een persoonlijke recordtijd. En in het voetbal kennen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hun tegenstander voor de laatste voorronde van de Champions League. Dat wordt Czarny Sosnowiec, de kampioen van Polen. De heenwedstrijd is op 26 augustus in Leuven. Een week later volgt de heenwedstrijd in Polen. Bij winst mag OHL naar de competitiefase. En de vrouwen van Anderlecht spelen in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord uit Nederland. Het is zonnig en warm. Morgen krijgen we meer van dat bij temperaturen tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt meer kans op regen en onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Een heel fijne namiddag. We gaan weer 3 uur samen mooi weer maken en daar heb ik mooie muziek voor meegebracht. We beginnen alwalsend en dat kan niet alleen in Wenen. Ook de Russen die hebben er wel kaas van gegeten. Denk maar aan de muziek van Tchaikovsky, maar ook van deze Alexander Glazunov.

Ziezo, dat is nog eens aan de namiddag beginnen. Nemi Järvi en het Bamberger Symfoniker in de eerste concertwals van Alexander Glazounov. En dit is Johannes Brahms in een iets wat atypische rol, want we horen hem hier als verzamelaar van volksmuziek. En dat woord verzamelaar is heel bewust gekozen, want hij beschouwde zich ook niet als de componist van zijn Duitse volksliederen. Hij gaf ze zelfs geen opusnummer, hij was slechts de verzamelaar. Werner Gura zingt eerst Da unten im Tale en nadien Jungfraulein soll ich mit euch gehen.

Werner Gura, begeleid door Christoph Berner in twee Duitse volkslieden. Dat is minder bekende muziek van Johannes Brahms. De traumerij uit Kinderscene, dat is dan weer wel heel bekende muziek. Een van de bekendste stukken van Robert Schumann. Al is dit toch een onverwachter arrangement voor de gitaar van Milos Karadaglic.

Zo delicaat. Je raakt er bijna zelf van in Dromenland. Maar dat zou zonde zijn om Milos Karadaglic te missen in de trouwerij van Robert Schumann. Bach die heeft een enorm omvangrijke catalogus. Dat hoef ik u als trouwe Clara-luisteraar niet te zeggen. En zelfs als u geen trouwe Clara-luisteraar bent, dan zult u dat wel weten dat de man heel wat muziek heeft geschreven. Maar eigenlijk heeft hij maar weinig vioolconcerto's op zijn palmares. Nu, als hij er dan eentje schreef, dan deed hij het wel te goeie, zoals ze dat bij ons zeggen. Meteen met twee solisten. Oorspronkelijk was deze muziek dan ook bedoeld als een trio-sonate voor twee strijkers en basso continuo. Maar Bach schreef er later een orkestpartij bij en zo werd deze sonate een concerto.

La Petite Bande en zowel Sigis Wildkuijke als Lucie van Daal op viool. Het was dan ook het dubbelconcerto voor twee violen van Bach. Joseph Haydn die heeft lange tijd niet de meest opwindende reputatie gehad. Maar er is één man die dat beeld van de goede huisvader van papa Haydn helemaal aan het bijstellen is. En dat is Giovanni Antonini. Het is zijn levenswerk om alle symfonieën op te nemen. Alle symfonieën van Haydn op te nemen. En hij doet dat op zo'n overtuigende en boeiende en meeslepende manier. Misschien moeten we hem toch ook maar eens in de Clara Top 100 stemmen dit jaar. Antonini die zit ondertussen al 25 volumes ver. Deze cd komt uit het prille begin van de reeks, de tweede cd. En het is symfonie nummer 46.

46e symfonie van Joseph Haydn. Dit waren Il Giardino Armonico en dirigent Giovanni Antonini. Het is iets over drie en u weet ondertussen ook al wel wat dat betekent. Het is tijd voor onze dagelijkse afspraak met jubilaris Louis Couperin. En u zult ondertussen ook al wel weten dat het dan nu tijd is voor wat klavecimbalmuziek, want daar staat Louis Couperin vooral voor bekend. Dit is de suite in Fa groot door de Amerikaans Kip Sempe. Die is geboren in de jazzhoofdstad New Orleans, maar is dan toch een ander muzikaal pad ingeslagen.

0: Zomer van Clara met Jasper Kroonen.
1: We gaan naar de opera, we gaan naar Italië. Want daar schreef Francesco Gasparini in 1711 Il Tamerlano, een opera over de keizer van de Tartaren die Bajazet, dat is de heerser van de Ottomanen, gevangen genomen heeft. Tot de componist in contact komt met de beroemde tenor Francesco Borossini. En hij besluit om zijn hele opera over een andere boeg te gooien. Ja, Francesco Borossini moest de ster van de show worden. En Il Tamerlano werd Il Bajazet. Hetzelfde verhaal, een andere focus en vooral een ander hoofdpersonage.

sopraan Sophie Juncker en het O-ensemble onder leiding van Martina Pastuska in Vendetta si Farò uit Il Bayazet van Francesco Gasparini. En nu mijn Italiaans toch een beetje is opgewarmd, zijn dit tre sonate per pianoforte van Domenico Cimarosa.

Nikolai Tokarev speelde 3 pianosonates van Domenico Cimarosa. During his first 30 years, he was an Englishman, whilst for the remainder of his days he was almost exclusively Irish. Eerst een Engelsman, nadien bijna uitsluitend een Ier. Dat zeiden de collega-componisten van Ernst John Moran. Al van jongs af aan was de man geïnteresseerd in de volksmuziek uit het land waar zijn vader vandaan kwam. En in het begin hield hij het nog bij gewoon noteren, maar steeds vaker ging hij die volksmelodieën ook verwerken in zijn eigen muziek. Dat is ook het geval in dit vioolconcerto, want daar is de Irish fiddle nooit ver weg.

Ja, het was voor mij toch ook echt een ontdekking, dit vioolconcerto van Ernest John Moran. Lydia Mortkovic was de soliste bij het Ulster Orchestra onder leiding van Vernon Handley. Tot het nieuws gaan we nog duikelen door de dimensies. Daar zorgt het Escher String Quartet wel voor. En ook de muziek van Tchaikovsky. Het is zijn eerste strijkkwartet, de finale daaruit. En geen zorgen, we landen weer met beide voeten op vaste grond in España na het nieuws. En dat is het startpunt van een hele wereldreis. Tot zometeen.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
2: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de luchthaven in Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met meer dan 50 kilogram cocaïne. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit West-Afrika controleerde. De vrouw uit Anderlecht kwam twee koffers ophalen in de bagagehal, maar ze zat zelf niet mee op een vlucht. Ze werd gearresteerd en zit intussen thuis met een enkelband. Het parket hadde veel voor de merk dat drugsbendes alsmaar vaker mensen inhuren om koffers met cocaïne te komen oppikken. In Oostende zijn vandaag de eerste B-box-kluisjes voorgesteld, waar je tijdelijk spullen in kwijt kan als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Normaal kan je in die boxen pakjes afhalen, maar vanaf nu kan je dus ook tijdelijk bagage of persoonlijke spullen laten bewaren. Of een pakje van een lokale handelaar snel ophalen, vertelt Laurens Himpe van B-post.
4: Om pakjes die je lokaal bestelt bij een handelaar ook te kunnen oppakken diezelfde dag. Wat eigenlijk een alternatief is voor e-commerce, waar je een dag moet wachten op je pakje, dat diezelfde dag iets kan opgepikt worden. En het huren van een locker is natuurlijk afhankelijk van hoe lang je het huurt. Het is korte termijn huren en welke grootte van locker je gebruikt. Een start vanaf 80 cent. We willen ervoor zorgen dat het uiteindelijk voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.
3: B-post wil het project ook nog uitbreiden naar andere steden. De Brusselse brandweer heeft het deze zomer veel drukker met het opruimen van takken dan vorige zomer. Het aantal opruimingswerken in onze hoofdstad is zo goed als verdubbeld. Dat heeft alles te maken met de hete zomer. Bomen lijden onder het warme weer, vertelt Frederik Vaas van Leefmilieu Brussel bij Brus.
5: Dat is een fenomeen dat gekend is, waarbij bomen plots takken loslaten. En dat is een typisch fenomeen, vooral bij beuken stellen we dat vast, maar kan ook bij eiken, populieren en andere boomsoorten optreden. We zien dat die boomsoorten niet meer aangepast zijn aan de huidige omstandigheden van het klimaat.
3: Hongarije heeft een nieuwe president. András Baka, een voormalige rechter, is door het parlement verkozen tot staatshoofd. Hij is een tegenstander van oud-premier Viktor Orbán. In 2011 werd hij door Orbán afgezet als voorzitter van het Hoge Rechtshof, omdat hij het niet eens was met diens hervormingen. Baka kreeg 140 stemmen achter zijn naam, 6 tegenstemmen en geen enkele onthouding. Sinds de laatste verkiezingen is de partij van premier Péter Macsár aan de macht in Hongarije. En het dodental na de aardbeving in het Zuid-Amerikaanse Colombia is gestegen tot 224. Er zijn ook meer dan 600 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,4. Vooral de steden in het westen van het land zijn zwaar getroffen. Meer dan 165 gebouwen zijn volledig verwoest. Het is zonnig en warm hier. Morgen krijgen we meer van dat bij temperaturen tot 32 graden. Donderdag en vrijdag halen we lokaal zelfs 35 graden. Het weekend brengt meer kans op regen- en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Jasper Kroonen.

Ja, misschien stuurde de tango uw kompas wel een beetje in de war, maar we zitten niet in Argentinië, wel in España met Isaac Albeniz. U hoorde Pinchas Zuckerman en Mark Nijkroeg. Laat ik die Spaanse zon nog maar even verder doortrekken met muziek van Enrique Granados. Dit is Mañanicaera.

Die Spaanse zon is nog maar net aan het opkomen bij Enrique Granados. Mañanica Era, de ochtendstond, is daar. U hoorde Bernarda Fink. En daarnet leken we met die tango al even de oceaan over te steken. Wel, nu gaan we dat ook echt doen met Aaron Copland. Die schreef prachtige klankgedichten over het Wilde Westen. Zijn Appalachian Spring of zijn ballet Billy the Kid bijvoorbeeld. Maar hij trok ook naar Mexico om daar wat muziekportretten te gaan tekenen. Dit zijn 3 Latin American Sketches door het Orpheus Chamber Orchestra.

Aaron Copland in Mexico en wij mochten gewoon mee. Dit waren zijn Three Latin American Sketches door het Orpheus Chamber Orchestra. Preludes en fugas, wie daar na 1750 nog mee op de proppen komt, die kan niet anders dan knipogen naar Bach. En dat doet ook Charles Gounod, want zijn Six Préludes et Fugues zijn een oefening, eigenlijk een opstapje naar das hoogtempererte klavier. Nu, in de handen van Roberto Proceda klinkt dat toch allesbehalve als een étude.

Charles Gounod, Cipréludes et Fugues door Roberto Proceda. Het was een korte pitstop in de wereldreis die we tijdens dit uur van de zomer van Clara aan het maken zijn. Daarnet zaten we al in Spanje, we gingen ook al naar Mexico met Copeland en nu trekken we naar het noorden, naar de Verenigde Staten. Antonin Dvorak die kwam daar aan het einde van de 19e eeuw terecht en hij bleef er 3 jaar. Ja, die reis, ja, kan je nog van een reis spreken als je er 3 jaar zit? Niet echt. Het was alleszins de grote inspiratie voor zijn 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld, maar ook zijn 12e strijkkwartet dat kleurt een beetje red, white en blue. Dit is het Hagenkwartet.

Het Molto Vivace en daarvoor het Lento, twee delen uit het Amerikaanse strijkkwartet van Dvorak door het Oostenrijkse Hagen strijkkwartet. Het is bijna 5 uur, dus de zomer van Clara zit er ook bijna op en onze muzikale wereldreis dus ook. Gelukkig hebben we nog een hele hoop hidden gems dicht bij huis die u kan gaan ontdekken op VRT Max. En blijf vooral ook luisteren, want zometeen is er Django. Wie kijkt via de livestream kon zien dat Robbe van Dijk er al even is komen bijzitten daarnet. Hij heeft me al verklapt dat hij jullie ook naar heel wat interessante muzikale plekken meeneemt. Dit is nog Beethoven. Heel graag

0: weer. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bedrijven in de haven van Gent kiezen door de droogte meer en meer voor transport met vrachtwagens. En Hongarije heeft een nieuwe president. In de haven van Gent schakelen meer bedrijven over op vrachtwagens om hun goederen te vervoeren. Dat komt door de droogte en de lage waterstand. Daardoor dreigt te veel zout water van de Noordzee in het kanaal Gent-Terneuzen te stromen. Dat is schadelijk voor het milieu en de industrie. En om die reden blijven de sluizen minder lang open. Schepen moeten dus langer aanschuiven, waardoor het transport over water trager gaat, zegt Cas Keunig van de haven van Gent.
1: Dat geeft inderdaad wachttijden. En ja, daar komt nog een ander effect bij, is dat een deel van de binnenvaart ook niet volledig kan worden beladen, omdat er natuurlijk een laag waterstand in de rivieren in Europa is, waardoor er eigenlijk ook meer binnenvaartschepen doorheen moeten. Dus het gaat eigenlijk dan dubbel op. Dus dat is een vervelende bijkomstigheid met het uiteraard ook extra kosten.
0: De Brusselse brandweer heeft het deze zomer veel drukker met het opruimen van takken dan vorige zomer. Het aantal opruimingswerken in onze hoofdstad is zo goed als verdubbeld. Ook dat heeft met de droge en warme zomer te maken. Bomen hebben het moeilijk, vertelt Frederik Vaas van Leefmilieu Brussel bij Brus.
2: Dat is een fenomeen dat gekend is, waarbij bomen plots takken loslaten. En dat is een typisch fenomeen, vooral bij beuken, stellen we dat vast, maar kan ook bij eiken, populieren en andere boomsoorten optreden. We zien dat die boomsoorten niet meer aangepast zijn aan de huidige omstandigheden van het klimaat.
0: Op de luchthaven in Zaventem is eind vorige maand een vrouw van 22 opgepakt met twee koffers waarin 50 kilo cocaïne zat. De vrouw had die van de bagageband opgepikt, ook al kwam ze zelf niet van een vliegtuig. Het fenomeen van spookpassagiers die in opdracht van drugsbendes koffers met drugs ophalen op de luchthaven komt geregeld voor, zegt magistraat Michael Splingard van het parket Halle-Vilvoorde.
3: Men toont een goedkoop ticket. Men doet alsof men gaat vliegen naar bijvoorbeeld Alicante. Dan heeft men toegang tot heel het luchthavengebouw. En dan in plaats van naar de vlucht te gaan, gaat men eenvoudigweg naar de bagageruimte. Waar men dan weet dat men twee specifieke koffers moet van de band nemen. En om vervolgens eenvoudigweg de luchthaven te verlaten. Die mensen weten heel goed waarmee dat ze bezig zijn. Die doen dat ook niet gratis. Dus dat is eigenlijk uit gemakkelijk geldgewin dat ze zich laten overtuigen om mee te werken.
0: In Frankrijk is de grootste kerncentrale van West-Europa in Gravelines, niet ver van de Belgische grens, gedeeltelijk stilgelegd door kwallen. De dieren zijn massaal terechtgekomen in het koelwatercircuit, waardoor een deel van de reactoren automatisch werd uitgeschakeld. In augustus vorig jaar viel de kerncentrale ook al gedeeltelijk stil door kwallen. Toen duurde het ongeveer 10 dagen voor alle reactoren weer werkten. Hongarije heeft een nieuwe president. András Baka is een voormalige rechter en tegenstander van oud-premier Viktor Orbán. Baka werd voorgedragen door de regeringspartij van premier Péter Magyar. Hij kreeg in het parlement 140 stemmen achter zijn naam en amper 6 tegenstemmen. Toch klinkt er in Hongarije ook kritiek op de gang van zaken, want de huidige premier lijkt hetzelfde te doen als wat Orbán heeft gedaan, vertelt correspondent Stefan Bos.
4: Hongaren die ik heb gesproken, maar ook binnen mensenrechtengroepen, wordt er toch gezegd dat het ontslaan van allemaal voormalige Orbán-functionarissen, variërend van de vorige president tot andere, toch wel omstreden is en dat het proces wel heel snel gaat. En er heerst ook wel bezorgdheid dat er nu een soort Orbán-light komt, maar volgens de huidige premier is die kritiek ongegrond.
0: Door uitbarstingen van de vulkaan Etna op Sicilië is het vliegverkeer nog altijd verstoord. Op de luchthaven van Catania is vandaag maar 1 passagiersvliegtuig kunnen opstijgen. Het luchtverkeer ondervindt al 5 dagen hinder. Ook Brussels Airlines en TUI hebben de voorbije dagen al vluchten vanuit ons land moeten afleiden naar een andere luchthaven op Sicilië, die in Palermo. En in Spanje maken bewoners en toeristen zich op voor de zonsverduistering van morgenavond. Ook bij ons zal de maan morgenavond 90% van de zon bedekken, maar in Spanje is de zonsverduistering totaal en dat is voor het eerst meer dan 25 jaar in Europa. In het noorden van Spanje zijn de Vlaamse jongeren van de Vereniging voor Sterrenkunde op eclipsreis. Zij kijken heel erg uit naar morgen.
5: We zijn nu met 80 jongeren over heel Vlaanderen, dus dat gaat van Oostende tot Genk. We hebben allemaal echt een passie voor de sterrenhemel en zo'n zonsverduistering. Het zal de eerste keer zijn in ons leven dat we dat kunnen meemaken. En ja, met zoveel mensen die er zo interesse voor hebben samenkomen, is dat natuurlijk fantastisch.
6: Het is gewoon echt super cool dat we de eclipse kunnen zien en zo samen op kamp. Ik wil al sinds dat ik klein ben astronaut worden. Ik ben heel hyped. Ik denk dat ik gewoon ga genieten van het moment.
0: Volgens de Spaanse overheid lokt de eclipse 500.000 extra mensen naar Spanje, bovenop de 5 miljoen toeristen tijdens de zomermaanden. En daar zijn honderden Vlamingen bij. Vanavond blijft het zonnig met vannacht weinig wolken bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag, dan halen we tot 33 graden. En donderdag en vrijdag doen we daar op sommige plaatsen nog een paar graden bij. Dit nieuws begon in de haven van Gent. Daar beslissen al maar meer bedrijven om hun goederen niet meer met boten, maar met vrachtwagens te transporteren door de aanhoudende droogte. Meer over die warme en droge zomer lees en bekijk je in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, het zijn vermoeiende warme dagen, dus we gaan de muziek het werk laten doen vandaag. Het enige wat u hoeft te doen is u laten meeslepen door het London Session Orchestra en de lyrische en af en toe ook furieuze gitaar van Vicente Amigo. Dit is het thema van de film Hable con ella.

Ja, het ruikt hier naar flamenco, allemaal door deze filmmuziek van Alberto Iglesias. Goedenavond trouwens, u luistert naar Django. En in Django maken we de brug van de dag naar de avond. En een brug vraagt natuurlijk om een rivier. En die rivier is er eentje van componist Samuel Coleridge Taylor. Harpiste Ashley Jackson speelt Deep River One.

0: Pianist Lijf Ove Antsnes probeert zijn weg te vinden in een van de 13 poëtische toonschilderingen. Een pad in de schemering heet deze van Antonin Dvořák.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Echte artiesten zullen altijd blijven maken wat ze maken. Simpelweg omdat ze moeten maken wat ze maken. En daar heeft de muziekindustrie brood in gezien. En dus zitten we nu bijvoorbeeld met streamingdiensten die vooral zelf rijk worden van de muziek die ze aanbieden. Gillian Welch schreef er in 2001 al een nummer over, toen muziek steeds meer gewoon gratis toegankelijk werd. En van streaming was toen zelfs nog geen sprake. Maar ze voelde de buit dus al hangen. Dit is Everything is Free.

Goedenavond, u luistert naar Django. Welkom hier met nu een Belgische accordeon. Goedenavond, u luistert naar Django. Welkom hier met nu een Belgische accordeon grootheid.

Bach op accordeon, een van de betere ideeën van Philippe Thuriot. Een concerto voor twee celli. Zo is er maar één, althans als we het hebben over het oeuvre van Antonio Vivaldi, hier met solisten Hanna Salzenstein en Alberic Boulnois.

Solisten Hanna Salzenstein en Alberic Boulnois samen met Le Consort. Ze speelden een dubbelconcerto van Antonio Vivaldi. Het Oscar Peterson trio gaat zo meteen een minuutje kamermuziek spelen en dan verandert de kamer gewoon in een jazzkelder. Dit is You Look Good To Me.

na die stevige swing dan toch nog even terug kamermuziek en zo is de cirkel rond. Ik vind dat de stem van Naima Joris het mooist klinkt in de diepte. Ze klinkt daar een tikje duister en het steekt hier mooi af tegen de lichte tokkels van gitarist Vitja Pauwels.

from the Morning van Nick Drake, hier gezongen door Naima Joris, pianist Michael Endres, neemt ons mee richting het nieuws van 6 uur nu met een sonate van Carl Maria von Weber.

0: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bedrijven in de haven van Gent kiezen door de droogte meer en meer voor transport met vrachtwagens. En we gaan live naar de voetbalwedstrijd van Union tegen Bodø Glimt in Noorwegen. In de haven van Gent schakelen meer bedrijven over op vrachtwagens om hun goederen te vervoeren. Dat komt door de droogte en de lage waterstand. Daardoor dreigt te veel zoutwater van de Noordzee in het kanaal Gent-Terneuzen te stromen. Dat is schadelijk voor het milieu en de industrie. En om die reden blijven de sluizen minder lang open. Schepen moeten dus langer aanschuiven, waardoor het transport over water trager gaat, zegt Cas Keunig van de haven van Gent.
1: Dat geeft inderdaad wachttijden. En ja, daar komt nog een ander effect bij, is dat een deel van de binnenvaart ook niet volledig kan worden beladen, omdat er natuurlijk een laag waterstand in de rivieren in Europa is, waardoor er eigenlijk ook meer binnenvaartschepen doorheen moeten. Dus het gaat eigenlijk dan dubbel op. Dus dat is een vervelende bijkomstigheid, met het uiteraard ook extra kosten.
0: Op de luchthaven in Zaventem is eind vorige maand een vrouw van 22 opgepakt met twee koffers waarin 50 kilo cocaïne zat. De vrouw had die van de bagageband opgepikt, ook al kwam ze zelf niet van een vliegtuig. Het fenomeen van spookpassagiers die in opdracht van drugsbendes koffers met drugs ophalen op de luchthaven komt geregeld voor, zegt magistraat Michaels Plingard van het parket Halle-Vilvoorde.
2: Men toont een goedkoop ticket. Men doet alsof men gaat vliegen naar bijvoorbeeld Alicante. Dan heeft men toegang tot heel het luchthavengebouw. En dan in plaats van naar de vlucht te gaan, gaat men eenvoudigweg naar de bagageruimte. Waar men dan weet dat men twee specifieke koffers moet van de band nemen. En om vervolgens eenvoudigweg de luchthaven te verlaten. Die mensen weten heel goed waarmee dat ze bezig zijn. Die doen dat ook niet gratis. Dus dat is eigenlijk uit gemakkelijk geldgewin dat ze zich laten overtuigen om mee te werken.
0: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een paard besmet met moeraskoorts in dezelfde manege waar dat vorig jaar ook al is gebeurde. Moeraskoorts is een virus dat zich verspreidt via insecten. Een dierenarts heeft het dier laten inslapen, want een besmet paard kan levenslang andere dieren besmetten. Of de moeraskoorts ook andere paarden heeft getroffen, is nog niet duidelijk, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
3: De andere paarden die op de manege geplaatst zijn, die worden op dit moment getest, maar die worden ook in isolatie geplaatst. Zij worden tweemaal getest en als beide testen negatief zijn, kunnen wij die maatregel gaan opheffen. Het is wel zo dat de ziekte niet gevaarlijk is voor mensen, dus de eigenaars mogen hun paard blijven verzorgen op de manege.
0: In Diepenbeek in Limburg is een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Hij leed aan de ziekte Progeria, een zeldzame verouderingsziekte is dat die hij vaak onder de aandacht bracht en waar hij eerlijk over praatte. Van de Weert is gisteren overleden aan hartfalen, hij werd 28. Deze mensen wilden hun steun betuigen door iets in het rouwregister te schrijven.
4: Ja, omdat er altijd positief was en niet langs zijn schoenen liep en zijn ziekte aanvaarde.
5: Hij zal echt geherinnerd worden als iemand die een voorbeeld is in de maatschappij. Met alle tekortkomingen was hij, hoe klein hij ook is, een heel grote meneer.
0: Volgende maandag is de uitvaart in het stadion van Racing Genk, waar hij een grote supporter van was. Hongarije heeft een nieuwe president. András Baka is een voormalige rechter en tegenstander van oud-premier Viktor Orbán. Baka werd voorgedragen door de regeringspartij van premier Péter Magyar. Hij kreeg in het parlement 140 stemmen achter zijn naam en amper 6 tegenstemmen. Toch klinkt er in Hongarije ook kritiek op de gang van zaken, want de huidige premier lijkt hetzelfde te doen als wat Orbán heeft gedaan, zegt correspondent Stefan Bos.
6: Hongaren die ik heb gesproken, maar ook binnen mensenrechtengroepen wordt er toch gezegd dat het ontslaan van allemaal voormalige Orbán-functionarissen, variërend van de vorige president tot anderen, toch wel omstreden is en dat het proces wel heel snel gaat. En er heerst ook wel bezorgdheid dat er nu een soort Orbán light komt, maar volgens de huidige premier is die kritiek ongegrond.
0: En in de voorrondes van de Champions League voetbal speelt Union zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. De heenwedstrijd was op 3-3 geëindigd. Tom Boudeweel, hoe is Union begonnen aan die belangrijke match?
7: Wel, we zijn er nog niet zo lang aan bezig. 2 minuten en ze hebben toch al 2 minuten gespeeld op de helft van de gele Canaries van Bodø/Glimt. Want kan zeggen dat ze goed begonnen zijn. Want de thuisploeg, waarvan je toch verwacht dat ze in overdrive zouden gaan starten, dat is nog niet gebeurd op het kunstgrasveld met heel veel grijze wolken. Het is koud hier in het stadion, een graad of 10. Maar de ijskoude wind die doet de gevoelstemperatuur toch nog een beetje zakken. En Union moet dus winnen of gelijk spelen en uiteindelijk winnen met de strafschoppen. Dat is het scenario. Wil het doorgaan naar de play-offs van de Champions League. Dus helemaal in de beginfase nog 0-0.
8: Dankjewel, Tom. Vanavond blijft het zonnig met vannacht weinig wolken bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum. Morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Donderdag en vrijdag doen we daar op sommige plaatsen nog een paar graden bij. Dit nieuws begon in de haven van Gent. Daar beslissen al maar meer bedrijven om hun goederen niet met boten, maar met vrachtwagens te transporteren. En dat door de aanhoudende droogte. Meer over die warme en droge zomer lees en bekijk je in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Hey, goedenavond. We beginnen met een lekker strakke baslijn in de stem van Aida Shagasemi. Dit is Django. Welkom

Ja, dit is de sfeer. Hier wil ik gerust een hele avond in blijven hangen. En dat gaan we doen ook, hier met Eliot Knuts. Dit is zijn lekker slepende Blues 23.

Knut, vorig jaar een van onze twintigers. Geen twintiger dit, maar wel een Belgische pianist. Om trots op te zijn, Florian Noack, hier met de 5 o'clock Foxtrot van Maurice Ravel.

Wispelturige muziek van Maurice Ravel met Florian Noack aan de piano. Als je naar de wereld van vandaag kijkt, dan is surrealisme eigenlijk al lang niet meer zo surreëel. En toch hebben we surrealisme nodig om deze realiteit aan te kunnen. En dit lied van Samuel Barber is dat volop. Het gaat over piano's die staan te grazen in de wei. A Green Lowland of Pianos. Of piano's liever. Met bariton Benjamin Appel en pianist James Bayeux.

L'instance du sabre met trompettiste Errel Besson, pianiste Édouard Ferlet en bassist Stéphane Kerecki. Piazzolla, dat is tango. Tango, dat is intens en vurig, maar toch is niet alle muziek van Piazzolla onder die noemer te brengen. Deze Milonga del Angel is een iets andere schakering van tango.

Soledad met Milonga del Angel van Astor Piazzolla. Ik denk niet dat Wales en Senegal veel met elkaar gemeen hebben, maar ze klinken toch wonderwel goed samen. Dit zijn Catherine Finch en Sekou Keita met Kofi Djerrin.

melodieën uit Senegal en uit Wales komen samen. En het volgende stuk is ook daar geschreven in Wales door trompetist Matthew Halsall, An Ever-Changing View.

Music for a While van Henry Purcell, hier met tenor Zachary Wilder. Het nieuws is er om 7 uur na deze muziek van accordeonist Riccardo Tesi.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
2: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Carrefour laat geen elektrische auto's meer parkeren op de dakparkings van zijn winkels. Dat meldt RTL. Carrefour neemt de maatregel uit voorzorg. Elektrische auto's zijn een stuk zwaarder, zegt Meeg Vergouwen van Carrefour.
4: Elektrische wagens wegen door de zware batterijen gemiddeld 250 tot 500 kilogram meer dan vergelijkbare wagens op fossiele brandstof. En bij oudere dakparkings of gebouwen met specifieke gewichtslimieten kan een hoog aantal van zware EV's de maximale draagkracht van zo'n dakconstructie overschrijden.
3: Carrefour wijst ook op het risico brand van de batterij van een elektrische auto. Carrefour heeft in Vlaanderen 7 supermarkten met een dakparking. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 gestorven bij een tragisch ongeval op een jaagpad langs het kanaal. De vrouw die in een rusthuis woonde zat in een rolstoel die was geïnstalleerd op een speciaal uitgeruste fiets. Die fiets met de vrouw en ook met een personeelslid van het woonzorgcentrum belandde plots in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het personeelslid werd nog gered, maar voor de rusthuisbewoonster kwam alle hulp te laat. In Diepenbeek in Limburg is een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Hij leed aan de ziekte Progeria, een zeldzame verouderingsziekte die hij vaak onder de aandacht bracht en waar hij eerlijk over praatte. Van de Weert is gisteren overleden aan hartfalen. Hij werd 28. Deze mensen wilden hun steun betuigen door iets in het rouwregister te schrijven.
5: Ja, omdat er altijd positief was en niet langs zijn schoenen liep en zijn ziekte aanvaarde.
6: Hij zal echt geherinnerd worden als iemand die een voorbeeld is in de maatschappij. Met alle tekortkomingen was hij, hoe klein hij ook is, een heel grote meneer.
3: Volgende maandag is de uitvaart in het stadion van Racing Genk, waar hij een grote supporter van was. En in het voetbal speelt Union momenteel bij het Noorse Bodø Glimt met als inzet een plaats in de laatste voorronde van de Champions League. De heenmatch eindigde op 3-3. Tom Boudeweel in Noorwegen. Hoe doet Union het?
7: Redelijk goed. Het is allemaal in balans. Weliswaar zonder doelpunten. Deze keer met een beperkt aantal kansen. Maar qua balbezit zit het ongeveer gelijk. Kansen voor de thuisploeg. Voor Brunilsen. Een kopbal op de bovenkant van de lat. En een kopbal van Haugen die erover ging. En voor Union was Promise David 2 keer gevaarlijk. 1 keer een beetje een onhandige afwerking. Een paar meter ernaast. Maar dan in het straatje gestuurd door Zorgan. En besloten tegen de doelman aan. Wat ook Laru moest ervaren bij zijn trap helemaal op het einde van de eerste helft. Dus alles nog in balans. En als het zo blijft, na 90 minuten, dan gaan we verlengen.
3: Dankjewel, Tom. Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en een warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Een hele goede avond. Welkom in de onderwereld. We gaan opereren in de schaduw. We gaan stelen samen met de meest uitgekiende gangsters van Italië. Het objectief zijn een paar stevig uit de kluiten gewassen diamanten. Ennio Morricone houdt de spanning erin. Dit is Le Clan des Siciliens.

Dans Dans, met muziek van Ennio Morricone voor de misdaadfilm Le Clan des Siciliens, waarin alles draait om diamanten. Nu draait het dan weer allemaal om parels. Dit zijn pianist Camille El Baccia en percussionist Naguib Chambezade met 8 Pearls.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Bach heeft het nooit geweten, maar jazzmuzikanten zijn altijd zijn goede vrienden geweest. Zijn zuivere muziek was vaak een inspiratie voor de spanningsmakers die jazzmuzikanten vaak zijn. Zoals bijvoorbeeld pianist Paul Lee. Maar spanning zit hier niet in de piano, maar veel eerder in de drums. Dit is Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen.

En de laatste noten zijn voor pianist Paul Lee zelf. We gaan luisteren naar een gitariste nu, Ine Klerks. Ze schildert een wijds droomlandschap in deze Songe Capricorne.

Fred Hirsch en gitarist Mick Goodrick waren dat met een stuk dat ongelooflijk goed vooruitging, maar het tegenovergestelde kan net zo mooi zijn. De handrem gaat op in deze Ocaso.

Die heese, korrelige saxofoon was die van Melissa Altana. En van de ene houtblazer springen we naar de andere. Dit is klarinetist Roeland Hendricks met zijn ensemble en een souvenir du voyage van Bernard Herrmann.

Het Roland Hendricks ensemble met een souvenir du voyage van componist Bernard Herrmann. Nu een stukje uit de eerste symfonie van Johannes Brahms, die hij pas voltooide op zijn 43ste. Dat had veel te maken met de schaduw van Ludwig van Beethoven, die hij continu over zijn werk voelde hangen. Gelukkig heeft het hem uiteindelijk niet tegengehouden om die eerste symfonie op papier te krijgen. Dit is het eerste, of liever het derde deel, uit die symfonie Un poco allegretto e grazioso.

rustig stukje Brahms met het Haydn Orchestra of Bolzano en Trento onder leiding van Gustav Kuhn. Zometeen Clara in concert, na het nieuws van 8 uur en na Duke Ellington. Nog een mooie dinsdagavond en tot in de toekomst.

0: uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 jaar gestorven bij een tragisch ongeval. Dat was op het jaagpad langs het kanaal Tesselschoten. De vrouw die in een rusthuis woonde in de buurt zat in een rolstoel die was geïnstalleerd op een speciaal uitgeruste fiets. Die werd bestuurd door een begeleidster van het woonzorgcentrum. Maar door een onduidelijke reden kwamen beide in het water terecht. Voor de vrouw van 96 kon geen hulp meer baten. Het personeelslid werd nog wel gered. Supermarktketen Carrefour laat geen elektrische auto's meer parkeren op de dagparkings van zijn winkels. Carrefour neemt de maatregel uit voorzorg. Elektrische auto's zijn een stuk zwaarder, zegt Mich Vergouwen van Carrefour.
1: Elektrische wagens wegen door de zware batterijen gemiddeld 250 tot 500 kilogram meer dan vergelijkbare wagens op fossiele brandstof. En bij oudere dakparkings of gebouwen met specifieke gewichtslimieten kan een hoog aantal van zware EV's de maximale draagkracht van zo'n dakconstructie overschrijden.
0: Carrefour wijst ook op het risico op brand van de batterij van een elektrische auto. In het voetbal speelt Union momenteel bij het Noorse Bodo Glimt voor een plaats in de laatste voorronde van de Champions League. Tom Boudeweel, hoe loopt het af voor Union?
2: Het is nog niet afgelopen. We hebben wel 90 minuten gespeeld, maar we zijn begonnen aan de eerste verlenging omdat het een gelijke stand was na 90 minuten. En Union heeft net als in de heenwedstrijd twee keer een achterstand ongedaan moeten maken. Blomberg en Hauge die scoorden in de tweede helft voor de thuisploeg. Maar Union reageerde met twee fraaie doelpunten. De eerste gelijkmaker via Guilherme en dan Fousseini 1 minuut voor het einde van de reguliere speel. Tijd 2-2. Vandaar, nou, nog een prima redding van Chambare trouwens. Verlengingen dus. Maar Union moet die wel beginnen met zijn tienen. Want helemaal op het einde van de wedstrijd was er een tweede gele kaart voor Camille van der Perre. Dus Bodo met zijn 11 tegen de 10 van Union. Net begonnen aan de verlenging bij 2-2.
0: Dank voor de update vanuit Noorwegen, Tom. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk werd tweede in haar halve finale vanavond en zwom de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is morgen. Florien Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. In haar halve finale eindigde ze achtste. Weinig wolken vannacht bij temperaturen tussen 14 en 16 graden in het centrum. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Kathleen van Bavel.
4: Goedenavond en welkom. Voor het concert vanavond neem ik u graag mee naar de Isar Philharmonie in München, een relatief nieuwe concertzaal die in 2021 geopend werd. Daar in die zaal speelde eind mei dit jaar het Philharmonisch Orkest van München onder leiding van Alain Altinoglu, een gevarieerd programma met muziek uit Rusland, Armenië en Frankrijk. Op de affiche de ouverture Kovanchina van Modest Mussorgsky, het pianoconcerto van Aram Khachaturian en dan ook nog de twee Arlésienne suites van Georges Bizet. We beginnen met Mussorgsky. Die wou met Kovanchina een grootse historische opera schrijven over het Rusland van de 17e eeuw. Het werk was nog niet af toen Mussorgsky stierf in 1881. De zangpartijen en de pianopartituur die waren wel klaar, maar nog niet de orkestratie. Na zijn dood werkten verschillende componisten die orkestratie af. Vooral die van Dmitri Shostakovich wordt het vaakst gebruikt. We luisteren nu naar de ouverture uit die opera, ook bekend onder de titel Dageraad boven de rivier de Moskva. Hier is het Philharmonisch Orkest van München onder leiding van Alain Altinoglu.

Live vanuit München. Eind mei dit jaar het Philharmonisch Orkest van München onder leiding van Alain Altinoglu. Zij speelden de ouverture tot Kovantschina van Modest Mussorgsky. Een rustig en stemmig openingsdeel, ook wel bekend als dageraad boven de rivier de Moskva. Naar Armenië nu. In 1936 componeerde de Armeense componist Aram Khachaturian zijn pianoconcerto in Des, opus 38. De première van dat werk het jaar daarop was op zijn minst memorabel. Het orkest kon maar één keer repeteren en de enige piano waarop de solist kon spelen was een staande piano, geen vleugel. Kwam daar nog bij dat het concert plaatsvond in open lucht. Op zich niet zo bijzonder natuurlijk, mocht de bril van de dirigent er niet afgewaaid zijn tijdens een windstoot, waardoor hij de partituur niet meer kon zien en de rest uit zijn hoofd moest dirigeren. Is dat nu allemaal wel waar, denkt u misschien? Ja, toch wel. Dit verhaal vinden we terug in verschillende bronnen. Het pianoconcerto betekende alleszins Khachaturian's internationale doorbraak. Hoe heeft hij dat nu klaargespeeld? Wel, Khachaturian weet in dit concerto virtuositeit te combineren met melodieën die je onmiddellijk aanspreken, afgewerkt met een vleugje exotiek. Daar was het publiek destijds dol op. Het concerto bestaat uit de gebruikelijke drie delen, waarin de componist Armeense en Caucasische volksmuziek verwerkt. Vooral in het tweede deel gebeurt er iets bijzonders. Khachaturian schrijft hier een zingende zaag voor, die voor een mysterieuze, zwevende klank zorgt. Pianist deze avond van dienst is de Georgische pianist Georgi Gigashvili. Hier is hij samen met het Philharmonisch Orkest van München en dirigent Alain Altinoglu.

Een overdonderend applaus voor pianist Gheorghe Ghikashvili en het Philharmonisch Orkest van München onder leiding van Alla Altinoglu. Zij speelden het concerto in Des voor piano en orkest. Het concerto waar Aram Khachaturian internationaal mee doorbrak in 1936. Live vanuit de Isar Philharmonie in München eind mei dit jaar. En Ghikashvili gaf nog een bisnummer.

Giorgi Gigashvili met een sonate van Domenico Scarlatti. Het slotstuk van het concert van het Philharmonisch Orkest van München zijn de twee Arlésienne suites van Georges Bizet, muziek die hij componeerde bij het gelijknamige toneelstuk van Alphonse Daudet over een jonge boer uit de Provence die verliefd is op een meisje uit Arles. Het toneelstuk zelf kende niet zoveel succes. De muziek van Bizet daarentegen werd wel goed ontvangen. Daar hebben de herkenbare melodieën en de kleurrijke orkestratie zeker iets mee te maken. Bovendien baseerde Bizet zich voor zijn muziek deels op volksliederen uit de Provence. Het beroemdste voorbeeld is de Marche des Rois, Mars van de Koningen. Een traditionele kerstmelodie die verschillende keren in de muziek opduikt en waar de suites mee openen. Hier is nog eens het Philharmonisch Orkest van München onder leiding van Alain Altinoglu met L'Arlésienne, de twee suites daaruit van Georges Bizet.

0: Live vanuit de Isar Philharmonie in München. Het Philharmonisch Orkest van München onder leiding van Alain Altinoglu. Met de suites nummers 1 en 2, L'Arlésienne van Georges Bizet. Het slotstuk van een concert dat plaatsvond eind mei dit jaar.
1: Clara in concert.
0: Iberia nu van Isaac Albéniz. De perfecte muziek bij een roadtrip door Spanje. Iberia is namelijk opgevat als een suite van 12 stukken waarin Albéniz 12 plekken uitbeeldt, 12 muzikale impressies, zoals hij het werk oorspronkelijk ook noemde. Hij componeerde ze tussen 1905 en 1908, toen hij in Parijs woonde en heimwee had naar zijn geboorteland. Het werk is aards moeilijk om te spelen. Albéniz zou naar het schijnt zelf bijna het manuscript vernietigd hebben, omdat hij vreesde dat de stukken te veel eisend waren voor de uitvoerder. De pianist moet lastige sprongen maken, de handen moeten vaak gekruist worden, de akkoorden zijn verraderlijk. De muzikant moet zijn instrument dus echt goed kunnen beheersen. Nelson Goerner speelt er nu een selectie uit. We reizen langs Rondeña, Almería en Triana.

Nelson Goerner met drie stukken uit Iberia, een pianosuite van Isaac Albéniz, Rondeña, Almería en Triana. En we blijven nog even in Spanje met Joaquín Turina. Die componeerde in 1925 een kwartet, La Oración del Torero, het gebed van de torero. De inspiratie voor dat werk kwam tijdens een stierengevecht in Madrid. Vlak bij de arena zag Turina een kleine kapel waar torero's vlak voor de strijd gingen bidden. En wat hem daarbij trof was het contrast tussen de opwinding in de arena en de stilte, de concentratie vooraf van de torero in de kapel. Er bestaan verschillende versies van dit werk. De oorspronkelijke versie voor vier luiten, een versie voor strijkkwartet en dan nog eentje voor strijkorkest. Wij gaan luisteren naar de versie met strijkkwartet. Hier is Quartetto Casals.

Quartetto Casals met La Oración del Torero, het gebed van de torero van Joaquín Turina. En het Casals-kwartet speelt tot aan het nieuws van 10 nog muziek van Claude Debussy. Morgenavond blikt Michael Robrechts in Clara in Concert terug op het Hyde & Seek Festival in Brussel vorig jaar. Maak er nog een zachte avond van met Clara.

0: 10:14 nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Sociaal de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Samu Sociaal vreest dat de problemen nog gaan toenemen en wil actie voeren. Koen Braakman, jij hebt de cijfers.
1: Ja, er hebben in juli in Brussel 299 gezinnen een opvangplaats gevraagd en Samu Sociaal heeft er daar maar 55 kunnen van helpen. 1 op de 5, zeg maar. Bij die gezinnen waren 238 kinderen, vaak jonge kinderen, onder de 2 jaar en ook 15 baby's. Nu, volgens Samu Sociaal zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar een verdere uitsplitsing geeft de organisatie niet, dus we weten niet wie die aanvragers zijn. Samu Sociaal vindt het hoe dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergeren, zegt de organisatie, die volgende dinsdag actie wil voeren tegen die beslissing van de regering.
0: Dankjewel, Koen. De dodentocht die vrijdagavond van start gaat in Bornem in de provincie Antwerpen zal niet worden ingekort. Dat is beslist op een veiligheidsoverleg vanavond. De deelnemers zullen dus ook dit jaar de volledige 100 kilometer afleggen ondanks de hoge temperaturen. De organisatie heeft wel beslist dat ze de deelnemers goed zal informeren over die hoge temperaturen. Veiligheidsverantwoordelijke Brent Seikes.
2: We gaan u vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: In Congo is de kaap van 2000 doden door ebola overschreden. Er zijn ook al meer dan 4300 mensen besmet. De huidige ebola-epidemie is de op één na grootste uitbraak ooit en het virus verspreidt zich 5 keer sneller dan de vorige keren. Dat komt omdat deze uitbraak laat is ontdekt en dan ook nog in een gebied waar een gewapend conflict heerst. Voor deze variant van ebola is er voorlopig nog geen behandeling of vaccin. In het voetbal speelt Union dit seizoen geen Champions League. In de voorlaatste voorronde verloor het na verlengingen met 3-2 bij het Noorse Bodø Glimt. Tom Boudewijn met het verslag.
3: Geen tweede groepsfase in de Champions League op een rij voor Union. Gesneuveld op het einde van de verlenging na een frommelgoal van Helmersen. Na een echte calvarietocht ook in de regen en de wind. Na de pauze maakte Union 2 keer een achterstand ongedaan. Smit scoorde knap na de openingsgoal van Blomberg. Fousseini redde Union dan net voor tijd met de 2-2 nadat Hauge Bodø opnieuw op voorsprong had geschoten. Van der Perre incasseerde helemaal op het einde zijn 2e gele kaart, dus Union moest in de verlenging vooral overleven met zijn 10e. En dat leek te lukken tot net voor tijd de 3-2 heel ongelukkig viel. Al bij al een gemiste kans voor Union dat vanaf september uitkomt in de groepsfase van de Europa League.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham hebben Janla Njipniemek en Simon Verherstraeten zich geplaatst voor de finales. Njipniemek werd 2e in haar halve finale op de 100 meter horde en Simon Verherstraeten werd 3e in zijn halve finale op de 100 meter, maar gaat toch door de goede tijd die hij liep. Die finales worden overigens straks nog gelopen. Verherstraeten is de allereerste Belg ooit bij de mannen die de finale loopt van die 100 meter op een EK. En nog een EK, maar dan in het zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk heeft zich er geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk werd 2e in haar halve finale en zwom de 3e tijd van al halve finalisten. Ze kijkt uit naar de finale van morgen.
4: Ja, het ging heel goed. Het was sneller. Meer kan je niet vragen. Ik heb vertrouwen. Als 3e lig je ook gewoon mooi in het midden. Dus dat is zeker fijn. Ik denk gewoon alles volbracht wat dat moest gebeuren. En nu gewoon uitkijken naar morgen. Want het is niet dat er iets mis is gelopen, alles ging heel goed. Misschien was het een plaatje tikken, maar wie weet. Nee. Gewoon mijn best doen, zien dat ik scherp sta, wakker ben en dat is het belangrijkste.
0: Vrijwel helder vannacht, rond 14 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen momenteel zonder stroom door een defect in het middenspanningsnet. Het gaat om inwoners van Oudenaar, De Hoorre, Beken, Zwalm en Markedal. Netbeheerder Elia probeert het probleem op te lossen, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog kan duren. Het parcours van de dode tocht wordt door de verwachte temperaturen niet ingekort. Vrijdagavond vertrekken de wandelaars vanuit Bornem in de provincie Antwerpen voor een wandeltocht van 100 kilometer. Maar we gaan de deelnemers wel goed sensibiliseren en informeren, zegt veiligheidsverantwoordelijke Brent Suikes.
1: We gaan hun vooral vragen om hun watervoorziening zoveel mogelijk en optimaal te doen. Zorg voor een drinkbus, dergelijke zaken. We gaan vooral sensibiliseren, zodanig dat de gezondheid van onze deelnemers uiteraard voorop komt. Ik denk dat wij vooral kunnen zeggen, luister naar je lichaam.
0: Het parlement van Libanon heeft voor een primeur in het Midden-Oosten gezorgd. Het stemde eerder vandaag een wet die de doodstraf officieel afschaft. De minister van Justitie van Libanon spreekt van een historische dag voor de mensenrechten in de regio, omdat het als eerste officieel dus een einde maakt aan de strafrechtelijke executies. De laatste uitvoering van de doodstraf in Libanon vond plaats in 2004, maar nu is ze dus ook officieel door het parlement afgeschaft. Frankrijk, waarvan Libanon ooit een mandaatgebied was, en de Verenigde Naties hebben de beslissing al toegejuicht. De Colombiaanse autoriteiten hebben de dodentol na de aardbeving van gisteren bijgesteld naar 240. Er zijn ook zo'n 1000 gewonden. Volgens onbevestigde cijfers zouden nog zeker 3000 mensen vermist zijn. In het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden. De aarde in het westen van Colombia beefde gisterochtend met een kracht van 7,4. En op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de achtste geëindigd in de finale van de 100 meter zo net. Het was de allereerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter bij de mannen op een EK haalde. Simon van Glabeke, hoe is die avondsessie daar in Birmingham verlopen?
2: De Belgen kenden wisselend succes in de tweede avondsessie in Birmingham. Simon Verheerstraat verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door een blessure. Verheerstraat moest nog voor halfweg wedstrijd gas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, de 100 meter horde, eindigde Janlaan Djibnemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Samson 11e in het verspringen. Eline Vekemans kon zich plaatsen voor de finale in het polstokspringen. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En dankjewel, Simon. Vrijwel helder vannacht, rond 14 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond 30 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en nog heter dan. Tot 34 graden op vrijdag. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Social de meeste gezinnen moeten weigeren die vorige maand een opvangplaats hadden gevraagd. Samu Social vreest dat de problemen nog gaan toenemen en wil actie voeren. Koen Braakman, jij hebt de cijfers.
2: Ja, er hebben in juli in Brussel 299 gezinnen een opvangplaats gevraagd en Samu Social heeft er daar maar 55 kunnen van helpen, 1 op de 5 zeg maar. Bij die gezinnen waren 238 kinderen, vaak jonge kinderen, onder de 2 jaar en ook 15 baby's. Nu, volgens Samu Social zijn er al maar meer aanvragen voor onderdak, vooral van gezinnen, maar een verdere uitsplitsing geeft de organisatie niet, dus we weten niet wie die aanvragers zijn. Samu Social vindt het hoe dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering beslist heeft om 1000 opvangplaatsen te schrappen. Dat kan het probleem alleen maar verergeren, zegt de organisatie, die volgende dinsdag actie wil voeren tegen die beslissing van de regering.
1: Bedankt, Koen. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen momenteel zonder stroom door een defect in het middenspanningsnet. Het gaat om inwoners van Oudenaarde, Horebeke, Zwalm en Markedal. Netbeheerder Elia probeert het probleem op te lossen, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog kan duren. In Nederland is het fietsbedrijf Axel failliet verklaard. Dat is het bedrijf achter de bekende merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu. Het bedrijf uit de provincie Friesland kampte al langer met financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen vaak uit en nadien kelderde de verkoop, waardoor het bedrijf met grote stocks bleef zitten. 2 jaar geleden kwam het bedrijf in opspraak omdat bij Babu bakfietsen tekortkomingen waren vastgesteld. Tienduizenden voertuigen moesten toen teruggeroepen worden. Op het grote Caribameer in het Afrikaanse land Zimbabwe is een ferryboot gekapseist. 15 lichamen zijn al geborgen. Er zijn ook nog zeker 27 mensen vermist. Zo'n 70 opvarenden konden gered worden voorlopig. Er waren zo'n 120 mensen aan boord die een ticket officieel hadden gekocht. Maar mogelijk maakten meer mensen de overtocht. Kinderen hebben bijvoorbeeld geen ticket nodig. De dodentol kan dus nog oplopen. Wat het ongeval met de ferryboot daar in Zimbabwe veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Sport, geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren hun voetbalmatch bij het Noorse Bodø/Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
3: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen en daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
1: Union pekert nu Europees verder in de Europa League. En op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale bij de mannen van die 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabeke, hoe is die avondsessie voor de Belgen verlopen?
4: Simon Verherstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verherstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
1: En bedankt, Simon. Vrijwel helder vannacht en rond 14 graden. Woensdag volop zon en temperaturen dan rond de 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
5: Clara, blijf.
0: blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.